The Foremost, Some Kind of Wonderful. Exception, dat was een Nederlandse symfonische rockband uit Haarlem met melige bewerkingen van klassieke nummers. En de band kreeg de power van Blood, Sweat and Tears toen zanger Michel van Dijk arriveerde. Exception, Talk About Tomorrow.

Exception, Talk About Tomorrow. Toetsenist Rick van der Linde was het muzikale brein van Exception. En in 1968 won de band het Loosdrechtse Jazz Festival. Michel van Dijk vond op zijn manier dat hij te weinig aan bod kwam als zanger en hij stapte over naar Elkwin. Exception, Laura.

0: my back.
1: Exception, Laura. The Rockenberries, dat was een band uit Birmingham. Ze namen een nummer op van Carole King. En dat was in Amerika al een hit geweest voor de Tokens. En zanger Clive Lea, die toert nog steeds met de Rockenberries langs het nostalgische circuit in Engeland. The Rockenberries, He's in Town.

The Rockenberries, He's in Town. Ook dit werd een grote hit voor de Rockenberries en het was ook een grote hit in Amerika. Geoff Turnton, een lid van de Rockenberries, werd later beroemd als soloartiest onder de naam Jefferson en hij had een hele grote hit met The Color of My Love. The Rockenberries, Poor Man's Son.

The Rockenberries, Poor Man's Son. The New Adventures, dat was een band uit Winschoten met zanger-gitarist Peter Boosman. En George Kooijman van Golonering was de producer. En de band bewerkte een oude hit van Chuck Berry. Het was ooit de debuutsingle voor de Rolling Stones. The New Adventures. Come on.

The New Adventures, Come On. In 1986 nam de band afscheid, maar de band keerde steeds opnieuw terug. En de New Adventures toerde zelfs nog door Europa als voorprogramma van Pat Travers. Dit is een bewerking van een oude hit van de Beatles. The New Adventures, I'm Down. You tell

The New Adventures, I'm Down. Billy J. Kramer en de Dakota's. Dat was een zanger, Billy J. Kramer uit Liverpool. En John Lennon bedacht de artiestennaam voor hem, want hij heet eigenlijk William Howard Ashton. En de begeleidingsband, de Dakota's, kwamen uit Manchester. Billy J. Kramer en de Dakota's, I Call Your Name.

Billy J. Kramer en de Dakotas, I Call Your Name. Billy J. Kramer werkte jaren in het nostalgische circuit in Amerika, waar heel veel werk is voor vergane glorie. Hij woont intussen weer in Engeland en toert nog steeds met zijn Dakotas. Billy J. Kramer en de Dakotas, Still Waters.

Billy J. Kramer en de Dakota's, Still Waters. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Hu en de Hilltops, dat is waarschijnlijk de meest onderschatte band die ooit uit Den Haag kwam. De band had een soul sound en de band had tijdens live optredens waanzinnig veel succes, maar de platen verkochten voor geen meter. Hu en de Hilltops, Cry Me a River.

0: zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, storen wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte stee.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35, dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat Good Place to Eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, dus er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer mee
1: door. Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffelsalade met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: Het begon in Austin al, ja?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lukenbach en nou, noem maar op. Even teruggekeken op Austin, hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west zijn?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, een university town. Hè? Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijnde de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar
0: ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: Dat laat ze zich nog half first houden.
1: Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt die muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: Toto, op te Jeff
1: Toto,
0: Healy.
1: Ook nog, Jeff Healy.
0: Ja.
1: Te veel om op te noemen. Dus ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gisteravond. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas. En Art Neville, Leo Nocantelli. En Russell Baptiste, een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek zien.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antonio. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn. Met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude grachtidee, Utrecht. En ja, je hebt daar ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet ben ik en zo. Dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antonio.

0: Ja, band loopt daar, hoor. Band loopt.
1: We praten hier in Nieuw Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Jack Torsi en Derek Torsi.
1: Jack Torsi en Derek Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op een schouder geklopt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo.
3: 36. 67.
1: En wat was de reden van het vertrekken uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland.
1: Ja.
2: Dat was de main reason, the difference.
3: Nou, de familie hier wonen en ze hadden zaken en we gingen voor hem werken dan.
1: Ja.
3: En zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. En nou zijn we 60 jaar later. Dan zijn we hier nog.
1: Ja,
2: en de main reason we bleven hier is, like in Pecos, is het. Lot of sunshine, lot of sun.
1: Ja, dus het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker dan in Rotterdam. In Nederland regent het natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebank werker.
3: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja.
3: Die zijn allemaal privaat, zijn ze hier. En niet zoals in Nederland, hebben ze. Voor gemeentes of zoiets.
2: Ik ben een machinebank werker voor een silver company, Pennzoil. You know Pennzoil?
1: Penske, ja. Ze is ook aan raceauto's doen.
2: Ja, en Pennzoil, you know, the oil company, but they got over there bij Pecos, they got a silver mine.
1: Ja.
2: En they
1: nooit eens keer heenwee naar Nederland?
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie, u hebt daar nog familie. Komt u nog wel eens in Rotterdam?
2: Wel, we zijn er
3: drie jaar geleden
2: geweest. Dat
1: is zeker wel veranderd, hè?
2: Oh boy, nou.
1: Groot geworden, fantastisch. Hoge gebouwen. Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant, want dat staat nog niet in de
2: Feyenoord is kampioen. Nee. Ik heb een Nederlandse krant. Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Het zag er helemaal niet naar uit, want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. Ja. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder Van Aanigen.
2: Dat hebben ze geluk gehad. Hè.
3: Ja. Ja. Door blijven duwen.
1: Ja. Dat wil ik toch nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Oh, Blijdorp, no Blijdorp.
1: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van de Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo daar.
2: Ik ging op school daar bij Baljus daar.
3: Ja, wij groeiden op een Delfshaven.
2: Ja,
3: dat is waar je groeide op.

0: Hollanders leven daar, en ook met die din hebben jullie contact met ze.
1: Je ontmoet ze naar buiten.
0: Bij excellent, je ontmoet ze. Je zegt hallo, gaat met je lijkt
2: zitten hier, nou, zitten hier nou veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
0: Wel, I don't know. Een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
2: Van Duitse afkomst. Yeah.
0: Maar of de Rini, van leven hier, I don't know.
1: Yeah. Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook. Het verandert eigenlijk niet.
2: Verandert
1: niet. Maar doordat ze hier zo lang zijn, de taal die kind of mixed. En dan, dat is net zoals wij praten.
2: En de kinderen dan?
1: Nou, ze praten we niet.
2: Praten die ook Nederlands?
0: Nou, ze praten.
3: It's Engels en niet in Spaans.
2: So they are talking English, yeah.
0: Yeah, of course. You know, over daar, wij, is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. Dat wordt een grotere mix op. En zo, we dachten, laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze het zelf leren.
3: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren, ze kennen het wel.
4: Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
0: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because we lijken te naar New Mexico, but like go to Albuquerque. But if je gaat naar New Mexico, de roads zijn anders hier in Texas.
2: Ja, Texas is zo groot.
0: Ja. Yeah.
1: De wegen zijn hartstikke goed.
0: En de wegen zijn
2: in Nederland.
0: Ja. En daarvoor, but like they went to Cancun, but we lijken de Texas zo weer aan.
1: Je meest een goed weer heb je al.
0: Ja, Houston of Corpus Christi en where else do we go? Houston, we went to Houston.
3: Houston, and I like it here in
1: the hoop groen heb je hier.
0: Because West Texas is the rise.
1: Wij zijn hier.
0: That's really the deadest part of Texas, West Texas.
1: Maar je hebt ook zonneschijn. Hoop zonneschijn.
4: Yeah. Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
0: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. Als je hier in een restaurant komt, je zegt hallo en maak je het en altijd kleine stof, Maar als je naar de andere steeds gaat, van, somebody put us to work,
1: Meer mensen
0: zijn in Texas zijn ze meer vriendelijker. Ja. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, voor koop something of een restaurant of zo, they always try to help you. Ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, vergeet het.
1: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
4: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
0: Wel, dat is waar. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kunnen het haast niet meer iets tegen doen, because daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
2: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
0: Dat is waar ze zeggen. Over hier, maybe in de United States, maar over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen, because.
4: Dat niet.
0: Als het er niet is, dan moet je het niet doen. Maar als het er is, je kunt doen anything.
1: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
0: Like I say, een hoop mensen lijken wapens. En like I say, schieten elkaar van kant,
1: Een hoop domme dingen erbij.
4: Ja.
1: Maar ja.
2: Oké. Vriendelijk bedankt voor dit gesprek. En wij zullen daar eens even zien wat we op Radio Drenthe ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drentse radio kunnen
1: zat er ook een. Er zat er wel leuk Nederlands
2: door.
1: Oké.
4: Bedankt. Bedankt.
5: I woke up this morning at the break of day.

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, stonden we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, ochtend op Scott's bij Etta's Lounge. We kunnen het toen niet vinden. We vinden het nou wel weer.
1: Ja, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston. Een van de oudsten en het is in een zeer slechte buurt, Scott's, waar je men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan, maar ja, wij hebben toen een gesprek gehad met Etta en met Kobe die hierachter dan wonen en ja, het zijn best aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus ja. Zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vinden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe in, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is heel, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroepen die daaronder onder lijden.
0: Heb je nou op teruggekeken? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat verder die samenleving maar een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurt het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam, hoor. En ik denk John ook. En ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker een ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En ja, wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land, het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op televisie, schreeuwen, reclametoestand. Televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is het daar natuurlijk in muizen geblazen. En je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft jou... Heeft het jou emotioneel geraakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel, de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt en zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat, dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. En daar, dat vind ik, je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston. Hmm.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland aan?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad. En dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet... Die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: Yeah. En daarmee was de cirkelen sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen en op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leavin' Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornadoes, bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, daarvoor La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holdback. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit door Albert Haar en Harry Muske.
1: Oké.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In 21 afleveringen deden Harry Muske en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues epiloog.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Als Harry Muske de verkering uit had, leverde dat altijd een aantal prachtige nummers op. Harry Muske had altijd heel veel medelijden met zichzelf. De Muske Gang, Missing You.

The Mesquite Gang, Missing You. De Texaanse gitarist Anson Funderburk nam een nummer op met zanger Darren Nulisch, die daarvoor actief was bij Mike Morgan en The Crawl, Ronnie Earls, Broadcasters en de James Cotton Band. En intussen heeft die man al 9 soloalbums gemaakt. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Anson Funderburk en Darren Nulisch. Love Me With A Feeling. Tampa Red, Anson Funderburk en Darren Nulisch. Love Me With A Feeling.

gitarist Anson Funderburk en zanger Daryl Knowles, Love Me With A Feeling. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana speelde zijn hele carrière blues met invloeden uit country, jazz en Cajun. En hij toerde tot zijn dood in 2015 bijna onafgebroken door Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en Europa. Dit is een eigen compositie van Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip.

Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip. Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas. Rond gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City, die intussen overleden is nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Lowell Fulson, dat was een gitarist uit Oklahoma met Cherokee bloed. Hij vertrok naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige pianist Ray Charles. Maar even later kreeg hij een solocontract aangeboden bij Chess Records in Chicago. En hij toerde jaren met zijn eigen bluesshow California Blues door Amerika. Lowell Fulson, Working Man.

Lowell Fulson, Working Man. Barbara Lynn, dat is een linkshandige bluesgitarist uit Texas. Ze werkte jaren anoniem in het clubcircuit van Beaumont. Maar haar debuutsingle, You Lose a Good Thing, werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En toen volgden er nog 12 grote hits. Barbara Lynn, This Is The Thanks I Get.

Barbara Lynn, This is the Thanks I Get. Larry Davis uit Louisiana keerde als soldaat terug uit de oorlog in Korea en nam zich voor om als bluesgitarist verder te gaan, maar hij werkte jaren tot diep in de nacht voor weinig geld in het clubcircuit van Baton Rouge. Dit is een opname uit 1992, opgenomen in de Arden Studios in Memphis. Larry Davis, Going Out West.

Larry Davis, Going Out West. Angela Straley uit Lubbock, Texas, was de zangeres van de Fabulous Rockets. Later verhuisde ze naar Austin en dan werd ze de zangeres van Southern Feeling met gitarist W.C. Clark. En ze was ook nog zangeres bij Jimmy Vaughan. En ze maakte albums met Luann Barton, Tracy Nelson en Marcia Bolt. En tegenwoordig runt ze een restaurant en een muziekcafé in Californië. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. Tracy Nelson uit Wisconsin werd in San Francisco de zangeres van de band Mother Earth. En ze toerde als voorprogramma door Amerika met The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin en Jimi Hendrix. Tracy Nelson, Go Down Sunshine.

Tracy Nelson, Go Down Sunshine. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar hij scoorde met zijn vriendenbandje plotseling een hit. En sindsdien is hij onafgebroken on the road. Het is een cover van Hank Williams, George Thorogood, Move It On Over.

George Thorogood, Move It On Over. Johnny Copeland, dat is een iets wat onderschatte bluesgitarist. Hij maakte samen met Albert Collins van Houston een echte bluesstad. Maar hij vertrok naar New Jersey omdat er in New York meer werk was voor bluesgitaristen toen de disco de macht overnam in Amerika. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas was een kettingroker, zelfs tijdens optredens. In 2015 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 58 jaar. En vanaf het begin van de jaren 80 werkte hij met zanger Benoist King uit Louisiana. Smoking Joe Kubek, Just for a Little While.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Zito en Derek en de Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby.

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de vintage nummer 18. 9 CD Soul Shaker. En, ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de CD The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam, denk ik, hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadone heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo CD. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn CD van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschavende muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe het u het wel spreekt. Van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen. Van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goeie gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Computer Beaumont uit Texas, heeft een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bone Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek dat gaat over muziek in Amerika. Muziek die hij allemaal in meegemaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

Jesse Dayton, gitarist, singer, songwriter, schrijver, acteur, alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij de gelijknamige boek heurt, en door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is een heel bijzonder eigenlijk, dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Veel materialen maakt, vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar de Noord dan dat in er allerlei ding bij. Of het dan onder de naam Doug is. Of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabbo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opgenomen van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil, Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kun je ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo cd's uitbrengt. Onder andere Dissende, recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Zito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditional, zou bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano. Billy Dixon op de bas. En Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominoes, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische double LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

Nou, de overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Played Blues.

Ilana Ketsch van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg ik maar ik vind dat ze bidder viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty Lavette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands in Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Beetje vergelijkbaar met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty Lavette. Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate, ook zeer de muide weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. Een CD die een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weer is om goed naar te lusten, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoeg moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet gaan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Van de CD These Days. Nog één nummer te gaan in Harry's Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we het gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de CD Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Islands, dat was het 7e en laatste studioalbum van The Band. En we mogen rustig stellen dat The Band het muzikale hoogtepunt van de jaren 70 was. En ook dit is weer een compositie van Robbie Robertson. The Band, Right as Rain.

0: The band Ride as Rain. Ellie Goulding, dat is een Engelse singer-songwriter uit Hereford, en haar debuutalbum Lights werd meteen een nummer 1 hit in de Engelse albumchart. Deze cover van Elton John werd net geen nummer 1 hit, want het nummer bleef op 2 steken in de Engelse hitparade. Ellie Goulding, Your Song.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.

Ellie Goulding, Your Song. Na de hit The Dark End of the Street belandde de manisch-depressieve James Carr in de goot en producer Quentin Clounge ontfermde zich over hem en dat resulteerde in het comeback-album Soul Survivor, James Carr, Put Love First.

James Carr, Put Love First. Pink, dat is de artiestennaam voor Alicia Bedmore Hart uit Pennsylvania. En zij verkocht als singer-songwriter 60 miljoen albums en 75 miljoen singles. En ze begon al als meisje van 14 in het clubcircuit van Philadelphia. Pink, Just Give Me a Reason.

Pink. Just give me a reason. Hey Scar uit Texas geldt als de opvolger van Towns Van Zandt. En dit nummer komt van zijn album Little Rock. En dat was een nummer 1 hit in de Americana Album Chart in Amerika. Hij is overigens de partner van zangeres Alison Moore. Hey Scar, Long Way Home.

0: Hey Scarl, Long Way Home. Christina Perry, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania, en haar compositie A Thousand Years werd gebruikt voor de film Breaking Down, en daar werden 10 miljoen singles van verkocht. En dit was een top 5 hit in Amerika, Australië, Oostenrijk, Finland, Duitsland, Ierland en Engeland. Christina Perry, Jar of Hearts.
1: I know I can't take one more step towards you.

Christina Perry, Jar of Hearts. De Hacienda Brothers, dat was de band van Dave Gonzalez en Chris Gaffney. En ze namen het debuutalbum op met de Memphis Horns, Becca Bramlett, Jim Lauderdale, Teddy Morgan, Dan Penn en Spooner Altham. De Hacienda Brothers. I'm so proud.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trouble is 25 van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij was ooit een wonderkind, maar hij is intussen 45 jaar. En hij viert zijn 25-jarig jubileum als artiest met een album, een film en een serie concerten. Kenny Wayne Shepherd, Blue on Black.

Kenny Wayne Shepherd, Blue on Black. Christina Aguilera komt uit New York. Haar vader kwam uit Ecuador en haar moeder heeft Duitse, Ierse en Nederlandse roots. Ze heeft 15 albums gemaakt en dit nummer was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. Christina Aguilera, Beautiful.

Christina Aguilera, Beautiful. De Domino Kings, dat is een trio uit Springfield, Missouri, met Steve Newman, Brian Capps en Les Gallier. De band begon als coverband met nummers van Buck Owens en Merle Haggard, maar het is intussen een Americana-band, de Domino Kings, Letting Go of You.

The Domino Kings, Letting Go of You. Het is een compositie van Christine McPhee en het komt van het album Rumors. Het is eigenlijk een soloproject van Christine McPhee, want ze zingt het nummer ook zelf, ze speelt piano en alleen Lindsey Buckingham komt erbij op gitaar. Fleetwood Mac, Songbird.

Fleetwood Mac, Songbird. Gene Clark uit Missouri had een lange staat van dienst. Hij was de zanger van The Rum Runners, The Surf Riders, The New Christy Minstrels, The Birds, Dillard and Clark, The Flying Burrito Brothers, McQuinn, Clark en Hillman en Gene Clark en Carla Olsen. En toen ging hij solo verder, maar in 1991 werd er keelkanker bij hem geconstateerd en hij overleed op 46-jarige leeftijd. Dit komt van zijn album Roadmaster, Gene Clark. She didn't care about time.

Jean Clark, She Don't Care About Time. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeff Buckley coverde een nummer van Leonard Cohen. En hij was niet de enige. Het nummer werd 546 keer gecoverd, onder meer door Bono, Brandy Carlisle, Willie Nelson, Bon Jovi, Neil Diamond en Papa Chubby. Maar alleen Jeff Buckley had er een hit mee. Jeff Buckley, Hallelujah.

0: Nederlands in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nalaten heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuba in the Blizzard, van de cd Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we begonnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Bluesman Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze bluesband, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène scene. Vooral bestaan uw Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Er is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides of the Blue.

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man. Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel.

Martha Field met Headed South, een eerste D van uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.T. Plug. E.T. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug, getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heb ze ook de cd op een Barefoot, oftewel de Grollo Takes, uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op. Als alles deugt trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in dat geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.T. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van A.G. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Q in the Blizzard. En hij dus in de tekst van A.G. Plug. En op 19 december, als alles doorgaat, speelt zij in Hofstinger in Grenlo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samenschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

De versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, noem ze allemaal maar op. Hij is niet ouder geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fataal geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, met het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters, een jaar of 6, 7 denk ik, bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin en dat is van de CD 2018, zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens wel een beetje liep door Bernd Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer Anne Prezen als een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zal het kunnen wezen. Een basketbalspeler zal het kunnen wezen. Maar zal ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Chilker, de cd Poho Real. En ik draaide door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormt. Tiet lang ben ze een beetje u de running geweest, zeg maar. Maar ze hebben de draad weer opgepakt. Met de nee cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

Curse of Lono. Trouwens, neem nog een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertelsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nu uitgekomen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die je kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Mark Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt het geld beter niet aan een boete uitgeven, je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van Cuby and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is met allemaal opnames uit de periode van 2001 tot 2011. Duur Eddie Rozen keurig netjes bij elkaar verzameld en netjes opknap van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door Cuby and the Blizzards opgenomen is op de LP Trippin' Through a Midnight Blues. Het is een older blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Furt. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues. Nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Lowdown and Dirty.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer is geschreven door Otis Blackwell en hij schreef een hele serie hits voor Elvis Presley. Maar dit was een single voor Little Willie John in 1956. En er verschenen 600 covers, onder meer van Elvis Presley, Bobby Bland, James Brown, Buddy Guy, Bon Jovi, Tom Jones en Bob Dylan. Dit is de originele versie van Little Willie John, Fever.

Little Willie John, Fever. Lonnie Mack ontdekte ooit als ervaren gitarist het talent Stevie Ray Vaughan, die zijn eerste opname ook maakte in de studio van Lonnie Mack. En ze zijn altijd blijven samenwerken, ook op elkaars albums. Lonnie Mack, Stop.

Lonnie Mack, Stop. Fats Domino nam een nummer op van de zanger Chris Kenner en dat werd een top 20 hit in Amerika. En dat was eigenlijk niets bijzonders, want 37 singles van Fats Domino bereikten de Amerikaanse hitparade. Fats Domino, Sick and Tired.

Tinsley Ellis, born in Georgia. Jimmy Donnelly, dat is een legendarische zanger uit Louisiana. Hij was een groot componist, maar hij was tevens alcoholist. En hij verkocht regelmatig nummers voor $50 aan zangers die dan een grote hit scoorden met zo'n nummer. Op 21 maart 1963 pleegde hij zelfmoord. Jimmy Donnelly, I can't love you like you want me to do.

Jimmy Donnelly, I Can't Love You Like You Want Me To Do. Clarence Gatemouth Brown speelt Texas-style blues. Hij was de inspirator van een hele nieuwe generatie bluesgitaristen. En opvallend is dat dat bijna allemaal blanke bluesgitaristen zijn. Clarence Gatemouth Brown, I Hate These Doggone Blues.

Clarence Gatemouth Brown, I Hate These Doggone Blues. Pianist Amos Milburn scoorde een hit met een nummer over drank, een populair onderwerp in liedjes. En John Lee Hooker maakte dit nummer later wereldberoemd. Amos Milburn, One Scotch, One Bourbon, One Beer.

0: Amos Milburn, one Scotch, one Bourbon, one beer.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En Dave Keller is een ervaren Amerikaanse bluesgitarist uit Vermont. In 1993 verscheen zijn debuutalbum Deep Down in My Soul. En dit is alweer zijn 11e album. Dave Keller, Waiting for the Sunrise.

Dave Keller, Waiting for the Sunrise. De Paladins, dat is geen echte bluesband. Het trio speelt eigenlijk een mix van blues, rock'n'roll en rockabilly, maar daardoor is het wel een erg aantrekkelijke liveband. De Paladins, You and I.

The Paladins, You and I. De Robins hadden totaal geen succes en daarom gingen ze samenwerken met de producers en songwriters Jerry Lieber en Mike Stoller. En ze maakten een nieuwe start met een nieuwe naam, The Coasters. En vanaf dat moment regende het hits. The Coasters, Young Blood.

De Coasters, Young Blood. Don, de oudste Every Brother, was de beste songwriter van het duo. De meeste hits werden overigens geschreven door het echtpaar Bryant, maar deze compositie van Don Everly werd ook een evergreen. The Every Brothers, Till I Kissed You.

Dearly Brothers, Till I Kissed You. Kenny Neal uit Louisiana is de zoon van bluesartiest Raffle Neal. Hij begon als basgitarist in de band van Buddy Guy. Later was hij gitarist van de Downchild Blues Band in Canada. En terug in Louisiana maakte hij het album Big News from Baton Rouge. Kenny Neal, Our Love is Running Out.

Kenny Neal, Our Love is Running Out. Elvis Presley was een liefhebber van country en daarom nam hij een nummer op van countryzanger Charlie Feathers. De B-kant was Mystery Train, dat werd ook een hit, maar de A-kant werd een nummer 1 hit in Amerika. Elvis Presley, I Forgot to Remember to Forget. MUZIEK

Elvis Presley, I Forgot to Remember to Forget. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Albert Collins uit Houston, Texas, maakte met zijn vriend Johnny Copeland en een fan, Robert Gray, het legendarische album Showdown. En dat leverde een Grammy Award op. Dit komt van zijn soloalbum Called Snap. Albert Collins, I Ain't Drunk.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Daar met praten we het komende uur over ziemuziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: Zelfs de zonne en de maan, ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Lohuis van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, want het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralf de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Ja. Want jouw carrière, nou ja, is niet echt niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, hè? Ja. Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten, maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging het eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op. Howlin' Wolf stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd, zeg maar, op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut erop een rol, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had platen van de Rolling Stones, maar niet van QB. Mm-hmm. Maar ja, dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Jij komt met 2 nieuwe dubbel CD's uit. Mm-hmm. Waarom gelijk met 4 CD's?
1: Ja, omdat ik. Ik had wat nieuwe bandleden en ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In de nood,
1: in Hoogland.
0: Ja. Ja.
1: En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ja, ik kan me laten liggen, maar nu is die. Hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, nou, dan doen we meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ja, ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk,
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja.
0: Wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: het. En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog even van Just Ralph. So man doing

0: Yeah. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik kan het niet. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan.
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen, omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben, komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalog, zou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: nog
1: draaien.
0: Oké, gaan we draaien, ja. Ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. Zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Dat je dan in die soort, moet ik het zeggen, een soort flow zit van het gevoel. Ja, zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, zijn
1: die
0: ontstaan.
1: Dat, klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook is. Lonesome Man, komma de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook is. Lonesome Man, comma Ocean of Love.
0: Ja.
1: En

0: Mooie dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Verslag in Borger gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Uh-huh. Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry. Ja,
1: dat is, een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt. En ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own. Super. Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
1: Ja, he? Song Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar. Dat is toch wel mooi, hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren mm-hmm. is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
1: Nou, hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
1: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij. Dat vind ik, mm-hmm. vind ik toch wel mooi.
1: Ja,
0: wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
1: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Ja.
1: En hij zei van, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nou ja, dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van ja, dit duurt veel te lang. Mm-hmm. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want ja. Toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar, van de muziek. Dat het allemaal niet, geen glamour en glitter is, zeg maar gewoon, ja.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja.
0: En die heb jij ook gekend.
1: Ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden.
1: Nee,
0: een hele tijd uit geweest ben.
1: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
1: Ja, hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar
0: ja.
1: Het was toch ook een soort mogelijkheid. Omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
1: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar. Dat ik toch een inkomsten had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dat je ook de downs tot in de diepte moet meemaken.
1: Uh-huh. Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, blues is ook vrolijkheid en feest.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van als je die zingt, zeg maar. De relativering. En,
0: Ja. Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
1: Ja, ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
1: Nieuwe album. Ja,
0: van het nieuwe album van Lonesome Man.
1: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
1: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
1: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
1: Heb ik wel bij je.
0: Nou, dan gaan we er straks wel even naar luisteren.
1: Okay.
0: Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
1: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. Want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. Dan, je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder.
1: Hoi.
0: Ja. je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo, wat, met band.
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe eens met de band, want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo-optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan, heb je soms zo'n geconcentreerd publiek, dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja, ja. Solo-optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden,
1: klopt,
0: waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, met John LeGrand.
0: Dat is Kim Snelten volgens mij.
1: Kim Snelten.
0: Kim Snelten, 1990 in Vredenburg.
1: Oh, ja. Ja,
0: want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica. Uh-huh. Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Ook wanneer solo optreedt ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: even een beetje doen, ja.
0: Ja, even...

0: look in the mirror, see myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo baan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Dat, ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dichtgebreden.
1: Ja.
2: Maar als je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of even wacht wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja.
1: Hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen, want Drenthe is ook een provincie waar het altijd... Het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: En je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: want
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen.
2: Ja. Ja.
1: Zie ik vaak in jou gevolgd. Dus,
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzonder, hand. Bijzonder, ja. Fijne mensen.
1: Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe cd Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké. Okay.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. En dan, zo heb ik hem ook gespeeld. Zeg maar.
1: Sky's from the spot.
2: Ja, precies.
1: Vallen ze opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de nieuwe CD van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer. Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee.
0: En je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry
1: ja.
0: Musquet met de Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit begin jaren 80 denk ik nog.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep hij met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toen de tijd allemaal gefilmd heeft. En die ook mee geweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook wel geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik twee keer geweest.
0: Oh ja, je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leefde de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel, van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon en speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, ja, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden, ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar. Je merkt dat er weinig. Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van ja, we zijn ermee gestopt. Want ja, het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, ja.
0: Dat Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt. Ja. En ja, dat het toch een beetje toeristenindustrie is.
1: Dat is het, ja. Ja.
0: De TT-nacht, zei Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat, maar verder, ja.
0: Het is een must-see, je moet er geweest zijn, maar nou, verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat hij dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, hè? Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed. Hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drenthe.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder en fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor. Nee. Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album.
0: Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: Nou, in ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over, dat je gewoon rotzooi opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. En dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja. Ready for change.
1: Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe CD van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live CD, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, dat...
0: Het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is wel anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik moeilijk, omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan het wel natuurlijk erbij.
0: Je hebt
1: theaters natuurlijk.
0: Je hebt
1: soms Frits Philipszaal is ook heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja.
0: Ik weet niet of jij dat wat zegt.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Nee. Ik zat er ook even aan te denken. Want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jansen bij zit. En LSB Experience.
1: Ja.
0: En dat gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club. De Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles, wat is het nou?
2: De kaart is zo?
0: Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd. Ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou. In ieder geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is het zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor.
0: Net even ervoor. Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. De 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed, mooie verlichting.
0: Ja.
1: En
0: een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Worm.
1: Worm.
0: Een beetje een rare titel eigenlijk, maar...
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst. Dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad... Er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond dan voor de keuze of dat hij ging mediteren. En dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven. En als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen dat vond ik wel inspirerend. Dacht ik, ja, daar ben ik ook, zeg maar. Gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven leven. En mooi deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Mensen, dat, ja. Ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's plaat, dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Of een muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het vaak ook vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar. En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar
1: komt. En dan
0: komt
1: dat bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké,
1: okay, ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk, Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja, ja, ja.
0: We nog één nummer laten we horen. Ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Esther dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Eigenlijk geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn Drents gezegd. Doorgaan.
1: Doorgaan, ja.
0: Dreams.
1: Ja.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Cheryl Wheeler is een singer-songwriter uit Maryland. En ze begon als voorprogramma van Gordon Lightfoot, Jesse Winchester, Tom Rush en Jonathan Edwards. En ze schreef nummers voor Garth Brooks, Melanie, Bette Midler en Kenny Loggins. Cheryl Wheeler, Howl at the Moon.

Cheryl Wheeler, Howl at the Moon. She Daisy, dat is een band uit Utah met de drie zusjes Osborne. Ze begonnen ooit als The Osborne Sisters, maar als She Daisy hebben ze al 15 hits gescoord in Amerika en ze zijn alle drie trouwe leden van The Church of Jesus Christ. She Daisy, with a little luck.

See Daisy with a Little Luck. Timothy B. Smith uit Californië was de basgitarist van Poco. In 1978 stapte hij over naar de Eagles en hij was basgitarist op albums van Crosby, Stills en Nash en Bob Seger. Maar hij heeft ook al 6 soloalbums gemaakt. Timothy B. Smith, Every Night.

Timothy B. Smith, Every Night. Mary McCaslin uit Redondo Beach in Californië is een folkzangeres. En de meeste folkzangeressen stapten na verloop van tijd over naar de pop of de rock, omdat dat commerciële was. Maar Mary McCaslin bleef de folk trouw en ze vormde nog jaren een duo met Jim Ringer. Mary McCaslin, Young Wesley.

Mary McCaslin, Young Wesley. Sarah Darlin, dat is de artiestennaam voor singer-songwriter Sarah Ann Darlin uit Iowa. Haar album Wonderland werd een nummer 1 in de Engelse albumcharts. Sarah Darlin, Blackbird.

Sarah Darlin, Blackbird. Christine Levin, dat is een singer-songwriter en comedienne. Het publiek komt voor haar songs, maar tevens voor haar grappen en gollen. En ze heeft ook nog een band, The Four Bitchin' Babes. Christine Levin, Ain't Love Grand.

0: Christine Levin, Ain't Love Grand.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En Dave Keller werkte de afgelopen jaren nauw samen met blueszanger Mighty Sam McLean, bluesgitarist Ronnie Earl en soul- en blueszanger Johnny Rawls uit Mississippi. Dave Keller, The First Time With You.

like yesterday, when it was torture, me and my old flame.

Dave Keller, The First Time With You. Steel Magnolia, dat was een succesvol duo uit Nashville met Megan Lindsay en Joshua Scott Jones, totdat Jones in een afkikkliniek werd opgenomen voor zijn drugsverslaving. Toen was het na één album alweer afgelopen. Steel Magnolia, Maybe I'm Amazed.

Steel Magnolia, Maybe I'm Amazed. Carrie Newcomer uit Indiana is singer-songwriter en schrijfster. Ze publiceerde al 3 boeken en met schrijver Parker J. Palmer maakt ze de succesvolle podcast The Growing Edge. En ze heeft al 19 soloalbums op haar naam staan. Carrie Newcomer, The Moon Over Tucson.

Gary Newcomer, The Moon Over Tucson. Phil Fassar uit Virginia schreef de nummers voor Tim McGraw, Jewel D. Messina, Colin Ray en Alan Jackson, maar hij heeft zelf ook al 10 albums gemaakt. Phil Fassar, Lady Madonna,

Phil Fassar, Lady Madonna. Tania Safari won in 1996 het Kerrville New Folk Festival en daarna maakte ze haar album Better Shade of Green en sindsdien is ze een ster in het alternatieve circuit in Amerika. Tania Safari, Big Town.

Dania Seferi, Big Town. Singer-songwriter Cheyenne Kimball is de voormalige zangeres van de band Gloriana. In 2011 ging ze solo verder en dit komt van haar album The Day Has Come. Cheyenne Kimball, Mull of Kintyre.

Cheyenne Kimball, Mull of Kintyre. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Patty Larkin uit Iowa begon tijdens zijn studie in Boston op te treden in de studentenclubs rond Harvard Square. Ze is een begenadigd gitarist en daardoor wordt ze zelfs in Nashville serieus genomen. Patty Larkin, Metal Drums.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wilde niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
4: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
2: Op het Derksen, hè?
4: Ja, op het Derksen.
2: Op het Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
4: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
2: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
4: Ja.
2: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
4: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
2: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toe.
4: Maar dit huis, jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
2: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
4: Oh, ja,
2: en dat
4: ja.
2: gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
4: Ja, je kunt het nog zien.
2: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau. Ja. En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien, dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
4: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
2: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing. Ja. Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
4: Ja.
2: En dat was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
4: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
2: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
4: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je hebt hier nog, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. En, jij... De schooltijd, hoe was dat hier?
2: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechts gezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
4: Tilanus of zo?
2: Ja, meneer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Rolde Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging die lopend naar de kerk en dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat hij ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
4: Een soort van camouflage.
2: Nou, nee. Om een ander voorbeeld te noemen, VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wil niet meer die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog op zaterdag.
0: Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14. Als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam van, we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al aan de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden, toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch...
1: Ja, maar de tijd staat hier ook niet stil, gelukkig. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van de Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een linksbedrijf.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik zou en ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Met te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op, dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou geen leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opperderkseweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou al onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoeven nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt het huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens de studie afgemaakt heeft, want we werden om 11 uur gecontroleerd of we een bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed en dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. En, maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, de Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras. Die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma De Heeks, met een bijzonder irritante Berry Hey als zanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar... In die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Nou ja. Dus zullen we eens even naar het veld van Roll the Boys gaan, want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat
0: historie.
1: Dat is mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Ja, voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor de jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles Zeslo.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. En zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van gehad.
1: Mee gelopen. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm.
1: Ja, het waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurder zit er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta geloof ik, die heeft ze nog
1: steeds. Ja, ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je benen worden wat, lijkt net of je dan wat dikker, ja, het geeft wat meer, ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei je?
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld, in de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen, dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps, hier opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was dan voor de Rono.
0: Megafoon
1: of zo. Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij

0: niet goed gedaan bij Willem II en Sportclub Enschede. En toen kwam die bij Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben die jongens gezegd tegen Griekenland: nu zullen we ze even een popje laten rijden.
1: 6-1 of zo.
0: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld. En dat deed ze voor dokter Vaderonk.
1: Ja.
0: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
1: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar in die Vetkampstraat.
0: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd. En er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
1: Nee,
0: het leefde toen echt.
1: Goede voetballers, hè?
0: Ja, Hoekema zat erin.
1: Snijder en zo.
0: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen, ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
1: Oekie Hoekema.
0: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Die had ik samen met hem, hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en the First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had ik nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw

0: mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit. Hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen Van Putten s'avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft Van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort qua jongensstreken. Het was leuk. Het was leuk.
1: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
0: Nee, maar wij...
1: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
0: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
1: Cambuur, jij bent naar Cambuur gegaan, dat was...
0: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
1: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
0: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en hij was nog hetzelfde als altijd.
1: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
0: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie, ik wilde verder in de voetballerij en dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen en dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
1: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
0: Was ook geweldig. Ja, kijk,
1: Haarlem.
0: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het Westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
1: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
0: Die is weggegaan.
1: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
0: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
1: Die hebben jullie verhuisd.
0: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd. Want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank, maar verstaan doe je ze niet. Nou, iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
1: Nee.
0: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
1: ja, waren natuurlijk,
0: die hielden niet van dat soort humor.
1: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. jij bent toen naar Haarlem gegaan.
0: Werd ontslagen. Hè,
1: maar ondertussen was jij, ondertussen ben jij toen, jij werkte al voor...
0: Voor de krant.
1: Voor
0: de
1: Veendam
0: werkte voor de Winschoten.
1: Ja, precies. Ja. En toen daarna voor het Nieuwsblad, toen zat je in Emmen.
0: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
1: Maar toen ben jij bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
0: Precies.
1: In de Witte Bal in Assen.
0: Ja, in Assen.
1: Dat was
0: nogal
1: een smaakmakend interview.
0: Ja,
1: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
0: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
1: Ja.
0: En toen werd ik ontslagen. En toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van, ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt. En bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
1: Nee?
0: Dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
1: En, met de mensen.
0: Ja, en dan de uitwedstrijden. Daar ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, ja, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen ze van die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari tweede deel. En 2 januari was ik geloof ik weg in Mechelen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
1: Dat wisten ze dus
0: al. Die naaien geen oren aan hoor, die Duitsers. Colors of the riverbank and the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away.

0: voetbal vandaag naar de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het peil op van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, van het voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel de tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt en dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Ja. Komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan word je, krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Arsen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook een grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaat en
1: het gekke
0: wat
1: is,
0: voor
1: dit,
0: auto. En,
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk. Want in de cafés waar ik kwam, kon je niet in. Want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was. Als het voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld. Hè?
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen. Want alles is geheim.
1: Nee, maar vroeger was het...
0: De bocht van Bartels vroeger, dat was fantasie.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Het wordt geregeerd door het grote geld. Hè.
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn, dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van, als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk en we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VITV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder, het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt,
1: want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken, felle buren.
1: Ja, maar ik hoop toch
0: nog... Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
1: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en datzelfde doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
1: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler, die had ook Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van... En Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, ja, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger dan in Duitsland.
1: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
1: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
0: Slow. Is
1: ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
1: Ja.
0: Die deed Gozo natuurlijk vroeger, of niet?
1: Ja.
0: Gozo Berger.
1: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek.
0: Die daarin, familie van Bertus Dekker?
1: Of
0: van die andere dekkers?
1: Nee, een oom
0: van
1: of een
0: neef.
1: Ja. Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
0: Ja, ja, ja,
1: en, dat,
0: ja, ja, ja.
1: En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Maar die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, het Drenthe goed gaan.
1: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je daar geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Struijer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag, dan gaan we in de holle auto. En dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo. Of naar viswater. Of weet ik veel. Maar we zijn hier op het ogenblik zijn we hier buiten op locatie. En we zijn in de Broeken. In de Broeken, ja, dat Drenthe wel. Dat zijn lage stukken land. We zijn nu in de Broeken bij... In de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is... En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valk hebben we ook alweer zien. En dat is, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer, en... Nou, hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium. En daar jagen ze met die tweeën in. Want de mannetjes en vrouwtjes, die blijven altijd bij elkaar. En nou, hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op. Zal ik maar zeggen, op. Nou, misschien op 50 hectare hebben we er wel. Hebben we wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En daar zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Gnollen woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en verzand, en dat is patrizen die zie je bijna helemaal niet. Verzand wordt al steeds minder. Hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen die stand. Alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoef je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. Het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers, maar. In mijn optiek is die titel al lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval. Eén ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kieken die bijvoorbeeld, die zitten hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond, bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buurt of op de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten groeien. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment is je zo leeg. Je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Ze doet er volgens mij niks mee. De graast ook niks. Hè? Je ziet geen schaap of zo hier niet. Ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je hier zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in het Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik een soort van buitenvolier. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Ja, het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb je in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk. Vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? En het is nog wat te lucht. Dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in. Want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Blake Shelton, dat is een countryzanger uit Oklahoma, en zijn debuutsingle Austin stond meteen 5 weken op nummer 1 in Amerika. Intussen heeft hij 28 nummer 1 hits in Amerika en hij was ook nog enige tijd getrouwd met countryzangeres Miranda Lambert. Blake Shelton, Austin.

Blake Shelton, Austin, Mark Broussard uit Louisiane leek een jaar of 10 geleden de nieuwe Bruce Springsteen te worden. Dat is niet gelukt, maar hij produceert wel structureel mooie albums. Dit komt van zijn album Easy to Love, Mark Broussard, Mercy, Mercy Me.

Mike Broussard, Mercy, Mercy Me. John Fogerty klinkt nog steeds precies hetzelfde als in zijn beste jaren bij Creedence Clearwater Revival. En als soloartiest omringt hij zich met topmuzikanten. Dit komt van zijn album The Long Way Home. John Fogerty, Déjà Vu All Over Again.

John Fogerty, Déjà Vu All Over Again. Aretha Franklin is nog steeds niet overtroffen als gospel, soul of blueszangeres. Dit komt van het album Running Out of Fools. Aretha Franklin, Every Little Bit Hurts.

Aretha Franklin, Every Little Bit Hurts. PJ Proby uit Texas toerde met de Walker Brothers door Engeland en hij bleef daar hangen en hij had ook meteen een hit, Hold Me. En vervolgens werd hij een rock'n'roll fenomeen en zijn begeleidingsband ging met zanger Robert Plant verder als Led Zeppelin. PJ Proby, She Cried.

PJ Proby, She Cried. Mick Taylor was de beste gitarist die bij de Rolling Stones speelde en hij woont al jaren volkomen anoniem in Drenthe. Hij is nog steeds een geweldige gitarist, maar het is nooit een groot zanger geweest. Dit komt van zijn soloalbum A Stone's Throw. Mick Taylor, Blues in the Morning.

Mick Taylor, Blues in the Morning. De Schotse zangeres Lulu was enige tijd getrouwd met Morris Gibb van de Bee Gees en in die periode nam ze deze compositie op van de Bee Gees. Het komt van het album To Sir With Love, Lulu, To Love Somebody.

0: Lulu, To Love Somebody.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Mouvron Skiffel van Van Morrison is het album van deze week. En hij kocht als kwajongen in Belfast zijn singles bij de Atlantic Records Shop. En deze oude singles heeft hij nu met de nostalgische gevoelens van heden nog eens een keer zelf opgenomen. Van Morrison, Cold Cold Heart.

Van Morrison, Cold Cold Heart. Warren Haynes, dat is een gitarist uit North Carolina. We kennen hem als gitarist van The Allman Brothers Band, Govert Mule en de The Dizzy Trucks Band. Maar hij heeft ook nog een solo-carrière, want dit komt van zijn soloalbum Ashes and Dust. Warren Haynes, New Year's Eve.

Warren Haynes, New Year's Eve. Peter Frampton, dat is een Engelse gitarist. Hij speelde bij The Hurt, Humble Pie, Ringo Starr en David Bowie. En hij had als soloartiest een wereldhit met Show Me The Way. Tegenwoordig woont hij in Indian Hill in Ohio. En dit komt van zijn album All Blues. Peter Frampton, I Just Want To Make Love To You.

Peter Frampton, I just want to make love to you. Neil en Tim Finn uit Nieuw-Zeeland zaten samen in Split Ends en Crowded House natuurlijk. Ze maakten soloalbums, maar ze waren ook actief als de Finn Brothers. Dit komt van het album Everyone is Here. The Finn Brothers won't give in.

The Thin Brothers won't give in. Chris Farlow, dat is een blueszanger uit Londen. Hij werd ontdekt door Mick Jagger en Mick Jagger werd vervolgens zijn producer. En de single Out of Time, een cover van de Rolling Stones, werd een nummer 1 hit in Engeland. Dit komt van het album I'm the Greatest, waarop 25 producties van Mick Jagger staan. Het is een nummer geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Chris Farlow, I just don't know what to do with myself.

Chris Farlow, I just don't know what to do with myself. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Edie Brickell, dat is een zangeres uit Texas. Ze is de echtgenote van Paul Simon en ze werkte met de band The New Bohemians. Dit nummer van Bob Dylan nam ze op voor de film Born on the 4th of July. Edie Brickell en The New Bohemians. A Heart Rains, A Gonna Fall.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King, onder andere The Hoax uit Engeland. Van Tab Benoit uit Louisiana. Van Robert Duyf uit Limburg. En we beginnen met Canada. Een zangeres uit Canada. Diana Taylor. Ik heb er al eens eerder wat van gedraaid. Van die prachtige nieuwe CD van haar. Spirits in the Water. Hier is ze met Working.

Dionne Taylor uit Canada. Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer van afkwam. Het nummer Working. Corey Tedford. Ik had er niet van deur. Moet ik eerlijk zeggen, ik had er niet van deur. Maar hij komt dan ook van Newfoundland. Ook zo'n uithoek. Nou ja, uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Wie kwam daar ook alweer vandaan? Dat was die zanger die ook wel regelmatig in de Amers speelde. Anderson. Anderson, zijn voornaam ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens, maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford, dat is een cd van u die komt, Road Songs, en ik draai Sunday Morning.

Ja, yeah, Sunday Morning, dat was Corey Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het waren, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat bent eigenlijk allemaal een veteraan in de muziekwereld. Met name in Californië. In de wereld van Jackson Brown en Bonnie Raitt. En dan noemen ze allemaal maar op. En die heeft zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem ook alweer? Hier, Slippin' and Slidin'. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk... Slipping and sliding.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Lielens klaar op bas. En Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook alweer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. Dit is van zijn laatste cd. Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het bent van die muziekstukken met zo'n rare breek erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fateska en The Blue Strain. Van die nee CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem gaan we Robert Duyf. De man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left. En die nou een solo CD gemaakt heeft. De CD Dangerous Mode. Uitstekende CD. Echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de cd Dangerous Mood. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Lowell Fulsom uit 1954. Maar ik draai dat niet als oudste versie. Het is een versie van B.B. King uit 1957 die ik draai. En een versie van Joanna Connor. Dat was de aanleiding eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika. Die een nieuwe cd maakte samen met Joe Bonamassa als producent. En met Reese Winans onder andere op keyboards. Nou, dan hij een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue. Dat is een locatie in Chicago, in het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is, een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom, Trouble Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En in de nieuwe CD 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble Trouble. Het origineel van Lowell Fulsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Fulsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1950, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey. Die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan. Ook hier in Nederland. Vaker optreden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The Recession Blues. Heel veel succes aan. Ook hier in Nederland. Vaker optreden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The

Drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En The Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik al een nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psychedelta. Psychedelta, die naam, daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psychedelta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT erover en een geur. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psychedelta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard, in 1924 geloof ik, dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in Mind.

Ah, dat klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi je ding ding als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe blues muziek. Ik gooi ding ding of denk ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blijkt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij, naar de cd's kijk die hij gemaakt heeft, dan blijkt dat ook wel een beetje The Last Hooray. Maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwijst toch duidelijk naar. Dit is van een nee cd, Honestly dus, van Kalen Grader. Het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up and Locked Down van Kalen Crader van de CD Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Folkmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Een beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze daar woont. Maar ze komt er wel vandoan. En ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de CD A Hard Up Life. En het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD, A Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dan zit je een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben. En ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door die vrouwen terecht te komen ook in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw. En dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw. De cd Calico Jim. Uitstekende cd. Zeer de muiterweerdummer. Er nog even wat nummers van te luisteren. En misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In Harris Blues. Zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer. Een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf. En het gaat over... Over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen. Op de killing floor, de plek waar als de beesten van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana. Die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje, de stad Baton Rouge. In Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Rick Nelson werd wereldberoemd met een cover van Gene Pitney, Hello Mary Lou. Maar ook dit werd een grote hit, maar het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken. Er verschenen nog wel covers van The Black Knights, The Stray Cats, Mike Berry en Cliff Richard. Rick Nelson, Stood Up.

Ricky Nelson, Stood Up. Little Charlie and the Night Cats, dat is de band van gitarist Charlie Batty uit Los Angeles. Hij is inmiddels gestopt. Het zanger Rick Estrin nam de leiding over. En nu heet de band dan ook Rick Estrin and the Night Cats. Maar dit is nog de originele band met gitarist Charlie Batty. Little Charlie and the Night Cats, I Beg Your Pardon.

Little Charlie and the Nightcats, I Beg Your Pardon. De Kinsey Report, dat is een bluesband uit Gary in Indiana. De band werd opgericht door Daddy Kinsey, maar Daddy Kinsey is inmiddels gestopt en nu hebben drie zonen van hem het voor het zeggen. Dit is het titelnummer van het tweede album, The Kinsey Report, Midnight Drive.

McKinsey Report, Midnight Drive. Don Gibson componeerde 3 nummer 1 hits voor zichzelf, die ook nog veel gecoverd werden. Oh Lonesome Me, Blue Blue Day en Woman. Dit nummer werd geschreven door Hal David. Hij was jarenlang de compagnon van Burt Bacharach. Don Gibson, Sea of Heartbreak.

Don Gibson, Sea of Heartbreak. Elvin Bishop uit Oklahoma was jaren de gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Dit komt van zijn soloalbum Big Fun met Dr. John op de piano en Norton Buffalo is de mondharmonica speler. Elvin Bishop, Don't Lie to Me.

Elvin Bishop, Don't Lie to Me. Het nummer komt uit de musical Porky and Bess van George Gershwin. Het werd gecoverd door klassiek geschoolde artiesten, mensen uit de soul en gospel, de Engelse beatbands namen het nummer veelvuldig op en Gene Vincent uit Virginia maakte er rock'n'roll van. Gene Vincent, Summertime.

Gene Vincent, Summertime. A.C. Reed, dat is de ultieme blues-saxofonist. Hij speelt op tientallen bluesalbums de saxofoon-solo's. Dit komt van zijn soloalbum I'm in the Wrong Business. En als gasten doen Stevie Ray Vaughan en Bonnie Raitt mee. A.C. Reed, She's Fine.

0: A.C. Reid met Bonnie Raitt als achtergrondzangeres. She's fine.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En Dave Keller trok zich met zijn band terug in een blokhut in de bergen aan de grens van Canada. En daar, in the middle of nowhere, kwam dit album tot stand. Dave Keller, 789-0133.

Dave Keller, 7890133. Wade Ray, dat is een obscure rockabilly zanger. Hij had één hit in Amerika, Idaho Red. En die hit leverde hem een contract op bij RCA Victor, waar hij nog 23 nummers opnam, maar op de hitparade heeft hij zich nooit meer vertoond. Wade Ray, I Need a Good Girl Bad.

Wait, Ray, I need a good girl bad. Morris John Vaughn, dat is een goede, doch onbekende Amerikaanse bluesgitarist. Hij nam zijn albums in eigen beheer op en verkocht die albums tijdens optredens. Maar Alligator Records uit Chicago vond de kwaliteit zo goed dat dit blueslabel zijn albums nu ook officieel uitbrengt. Morris John Vaughn, Girl Don't Live Here.

Morris John Thorne, Girl Don't Live Here. Charles Whedon Westover uit Michigan werd wereldberoemd dankzij zijn hit Runaway. Hij werkte heel lang samen met Tom Petty, maar hij was ook manisch depressief. En op 8 februari 1990 pleegde hij zelfmoord. Del Shannon, Hats Off to Larry.

Del Shannon, Hats Off to Larry. Rufus Thomas uit Memphis begon bij Sun Records en hij eindigde bij Stax Records. En dat is slechts één straat verder. Walking the Dog was zijn ultieme hit en dat nummer werd ook gecoverd door de Rolling Stones. Rufus Thomas, That Woman is Poison.

Rufus Thomas, That Woman Is Poison. Charlie Musselwhite kwam naar Chicago om carrière te maken als mondharmonica-speler, maar hij werkte nog jaren in de fabriek voordat hij van de muziek kon leven. Charlie Musselwhite, River Hip Mama.

Charlie Musselwhite, River Hip Mama. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Coco Taylor kwam ook naar Chicago om beroemd te worden, maar zij werkte jaren als schoonmaakster totdat Willie Dixon haar ontdekte en hij schreef meteen de wereldhit Wang Dang Doodle. Coco Taylor, Time Will Tell.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaan we met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
2: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn. Ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, heb je natuurlijk de rails nodig. En nou, er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
1: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
2: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè, yeah, aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan... Die konden bijvoorbeeld aan spoorwerk.
1: Wat zeg je?
2: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoorwerk, maar moesten ook wegen aanleggen. Waren gewoon gevangen. Die dat
1: ja. En dan kunnen ze niet voortlopen.
2: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
1: Ja. En dan werd er ook bezig om dat werk in onderling afstemming goed te doen. Ja,
2: de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
1: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehoord, ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terechten.
3: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen? Een soort van parkje waar een trein op gesteld staat. Ja, het staat nummer 382 op en... Is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was. Maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen. Een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
4: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
3: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee. Nou, noem maar op, er is het Legio, Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over treinen geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden. En uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
4: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
3: En auto's natuurlijk, ja, auto's. Heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aanlegd door zwarte mensen. Ja, door negers. De Afro-Amerikanen.
4: Zwaar werk.
3: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen. Toen allemaal.
4: Dieken alleen.
3: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
4: En ook door bij, net als bij als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
3: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
4: Ja, maar daar is ook een dikke stuk ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet je het wel gelijk doen.
3: Ja, het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
4: Nou, zie je hem naar die locomotief lopen, Mari.
3: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan. En
4: door rijden dingen wat bus te kieten met over de lijn gewoon.
3: Ja, zo'n ding waar ze dan... aan de overkant heb je nog een staan. Maar dit... Ah, deze locomotief liep me wel redelijk uditeerd.
4: knapen van dingen, zeg. Daar zit wat stal aan zo'n apparaat.
3: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Hoes. En
4: ja, maar toch niet onder stom?
3: Ja, ja, dat heb ik nog zien.
4: Ja?
3: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg ik de diesel. En daarna kreeg ik de elektrische trein. En toen ik een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein. In Assen was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het depot van de EDS. En,
4: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
3: Ja, ja, ja. Dit is een Baldwin locomotief en die is gebouwd in Philadelphia door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
4: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
3: Ja, is het, kijk nog even wie er nog wat op stiert.
4: Laten we hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
3: Dit is het Marklin gedeelte.
4: Ja.
3: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
4: de Illinois Central.
3: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Waar een heleboel zwarte mensen ook mee richting op Noord gegaan ben. Well,

0: The Southern Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot aan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ach nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Hele lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
1: Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Ga ik nog St. Louis toe. St. Louis, door, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe, naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kader van de stad bindt. Wij waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C+B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van ene stad, van ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op, maar ook een heleboel onderstellen, zagen we zo net voorbij komen. Maar ze konden inderdaad dan op zo'n trein springen, want je stiet nog bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere, hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan, die kwamen elkaar tegen en zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En toen kwamen de verhalen los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstand, de freetrein, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij ons. Er zitten dan twee elektrische is het hier niet eens. Twee van die hele grote dieselloks zitten ervoor en die trekt dat soortje. Dat is vaak, ben die trein wel als 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En nu is een paar, er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik, hè?
1: Oh ja, ook over burgertreinen en zo. Och, de Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freight-train. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar het ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. En de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, op een rangeerplaats, waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is. Want meestal zit er één locomotief aan de achterkant.
1: Ja,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de Norfolk Southern is het. Stiet erop. Een hele grote, zware lok. Er staat een peert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about someone get to the hallway thing. This one is called Hobo Blues.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nu ook redelijk veel in het theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk. Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is in kijken naar wat ooit eerder een station West is.
1: We zijn hier op een avenue en wij wilden naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel de trein. En kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
2: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
1: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we al in dat museum zien hebben. Nou, het zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen die van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
2: Dan
1: heb ik nog geen lachen gezien. Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt, als het ware. En zo houdt men dat hier. Het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je. Die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal. Alles wat met trein te maken heeft voor kinderen kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
2: De commercie heeft weer toegeslagen.
1: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk. Dat is natuurlijk ook rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
2: Vertier en handel, hè?
1: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. Ja. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit een paar pianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store gewoon. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen, het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
2: Ja, zo zag je zo'n verbazing hoe nergens meer over in Amerika.
1: Nee.
2: Dit was een enorm groot station daar.
1: Ja. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat was een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: Prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gaan hem van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft een boom in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een staat als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste, geloof ik. Maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige komaf. En een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1860, meen ik. En,
3: mooi, hè? Zo'n Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou nog
3: dat kunnen. Dat weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkijken.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, hoe is er hier uit, zeg.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoering doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: Maar moet nog het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, dat is daarachter, het park.
3: Maar je moet nog wel een entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. En waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij geen doel had. En rond ging hij als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot die is hier strand of zoiets. Een heavily laden flatboard. Stranded itself at top of the Mill Dam at New Salem. Dus die is hier. Hij was op die boot.
3: Maar hij ging voort toe, een little money.
2: Ja, en hij kwam naar die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offered en die is hier aan land gegaan. En die ging eens kijken hoe dat hij hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offered. Lincoln took a steamer back to St. Louis. En dan walked to New Salem. Nou, ze hebben een eind lopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Dus voor dat ligt er allemaal.
0: Man waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat hij bepaald niet een makkelijk leven had. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, ik kom in een soort van orvelte. En voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten wat orvelte leert, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van de illusies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokkerachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je bij die terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn er van alle wagens staan. Die wel vroeger in die Royal Rogers films zagen en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen, op de Apenhuttenrang. Matinee, hè, Roy Rogers met Gaby en zo, en Gene Autry en zo. Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat orvelte. Nou ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat

0: Van de cultuur van de Indianen natuurlijk.
1: Maar ik ben bang dat hij die hier in Nieuw-Zeeland niet erg vindt.
0: Nee, dit is een volledig blank dorp geweest volgens mij.
1: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
0: Ja, terwijl Lincoln toch een... voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.
1: Ik denk dat hij sowieso wel voor de... Ja, zeg maar, voor de minderheden dat hij door wel goede ideeën over had, hè?
0: Ja, ik ken de geschiedenis van Lincoln niet precies, maar ik heb wel het idee dat de Amerikanen wel wies met hem zijn.
1: Nee, maar zijn verkiezing toen het was ook aanleiding voor de burgeroorlog natuurlijk, hè?
0: Ja. En hij is doorschoten. En als president doorschoten wordt in Amerika... Dan
1: is meestal geen slecht ding.
0: Dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet altijd liberaal worden, want dan...
1: Nee, de zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
0: Nee, want die wouden gewoon... natuurlijk, die wouden... dat zie je wel. Hij heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak, overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waren vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet... Want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan... die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En daar ben een heleboel bij omgekomen. Die ben op de blanken ben ze geleanced. Er ben een heleboel mensen door het klimaat binnen omgekomen. Heel veel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen, die ben gewoon verhongerd. Dus dat heeft ook nog een heel raar bijeffect uit, die afschaffing van de slaverij.
1: Er was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negen smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè, van de, zeg maar, de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
0: Ja, een soort van onderdukkers.
1: Ja, die dan via...
0: Die Joodse mensen die in Drenthe... via met koeriers soms opgehaald werden en dan...
1: Via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
0: Of bij de boeren op een gegeven moment... die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar... het leek er wel een beetje op.
1: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dorfeur... hij gevluchte slaven weer teruggebracht. Dan kreeg hij geld voor, hè? Hij wil gewoon op jaag.
0: Oh ja.
1: Wil gewoon op jaag.
0: Bounty hunters. Ja, premie. Premie, jongens. Het is een heel mooi park. Met een prachtige omgeving, eigenlijk.
1: Ja, in die zin, het is ook niet... Ja, het zou wel aanleg geweest, maar... Dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de ouderdom van de bom en zo.
0: Het is toch een beetje ook orvel, dat vind ik.

that train. I don't see nothing but hay spinning that train.

0: De Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Yeah. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan kwam?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja. Yeah.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan, dat was het, dan vielen de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. Dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Yeah. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: De Black Train Blues en dat... In deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, was het vooral ging over de trein in Amerika, station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte, Abraham Lincoln, in zijn geboorteplek New Salem. De Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullen, Harry. Als jij het boek doorleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Het was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt het altijd metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja, ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja. Ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat hij zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica speler. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers. Hè, en Willie Dixon, Freddie Bilo en zo. Dat de mensen waren die... dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter. Met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk. Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. Hè. Veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld. En toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues als de verder ook nog wel eens dat. En zo ben je die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking komen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal vanuit het zuiden vanuit Louisiana naar de Delta toe ging. Even nog een poosje in Helena. Heb je resideerd?
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Hij heeft ook nog wel gespeeld bij King Biscuit Time, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eersten die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja,
0: dacht ik ook, ja. Ja, dat... Dat was toch een tamelijke revolutie. En met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk onbekend. En dat hij als eerste een elektrische band dat in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powerful geluid. Wat,
1: een geluid wat nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik wel zeggen.
0: Nee, maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk Noord te doen. Jerry Portnoy, dat was de Lester, denk ik.
1: Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy, en dat is Poison Kisses.
1: Hij speelde ook nog mee aan die From the Cradle cd met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: De blues, de trein, de mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grof. Grollo, ja. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Geef me 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een hele loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat is de trein al staan, ja? Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Amelou staat weer voor graag. Dus eens kijken of misschien het huis is.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kopstubbers. Train haar rol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalse Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Je maakt verder de reis The Way Up North en je komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen.
2: Chicago.
1: Ja.
2: Het land van de uien.
1: Precies. En wij komen door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch ook alweer, Harry? Miljoen of 4, 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij je dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerde dus ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft. Want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden door Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de Southside van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van uit het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek. Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
7: In 1969 speelde QB and the Blizzards bluesrock. Harry Musquet en Ilko Gelling schreven het nummer en Harry Musquet bedacht de titel. Het betekent plattelandslogement. Het nummer eindigde 12 in de top 40. QB and the Blizzards. Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knuckles Flophouse. Leslie West uit New York, dat is de voormalige frontman van de rockband Mountain. En hij begon een andere band met drummer Ainsley Dunbar en basgitarist Tim Bogert. Het komt van het album Get Blues. In 1964 was het al een hit voor The Animals. Leslie West, House of the Rising Sun.

Leslie West, House of the Rising Sun. Blueszangers kunnen overal blues van maken. Wee Willie Walker en Curtis Salgado bewerkten een nummer van The Beatles met toetsenist Jim Pugh, gitarist Kit Anderson en mondharmonica-speler Rick Astron. Het komt van het album If Nothing Ever Changes. Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help!

Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, maar de man kan ook geweldig de blues zingen. Het nummer werd geschreven door Buddy Guy, het komt van zijn album Trouble, en de gitarist is Reggie Young, die ook te horen is op albums van Elvis Presley. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. Jimmy Thackeray uit Pittsburgh is de voormalige gitarist van de Nighthawks. Hij nam een nummer op van Eddie Hinton, de studiogitarist in de Fame Studios in Alabama. En hij dook de studio in met Ernie en Earl Cate van de Cate Brothers uit Arkansas voor het album We Got It. Jimmy Thackeray, It's All Wrong, But It's All Right.

Jimmy Thackeray. It's all wrong, but it's all right. Na zijn vertrek uit de Animals vertrok Eric Burdon naar Amerika en ging hij samenwerken met de funkband War. Dit komt van het album Love Is All Around en het nummer is geschreven door J.D. Loudermilk in 1959 en er verschenen 120 covers onder meer van David Clayton Thomas, Rare Earth, Edgar Winter, David Lee Roth, The Blues Band en Tony Joe White. Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burdon, Tobacco Road. Lonnie Brooks uit Louisiana vertrok naar Chicago, waar hij mateloos populair werd in het clubcircuit. Dit komt van zijn album Satisfaction Guaranteed, opgenomen met zijn zoon Ronnie Baker Brooks als gitarist. Lonnie Brooks, Holding On to the Memory.

Lonnie Brooks, Holding On to the Memories. Mark Broussard uit Louisiana is een begenadigd talent. Hij produceerde een hele serie sterke albums, maar de echte doorbraak blijft maar uit. Dit komt van zijn album Home. Het nummer is geschreven door Al Cooper en vader Ted Broussard is de gitarist. Mark Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I love you more than you will ever know. Jimmy Barnes uit Schotland werd een megaster in Australië. Hij nam een nummer op van Isaac Hayes en Dave Porter voor zijn album Liberation. Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby.

Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ted Benoit uit Louisiana nam voor zijn album Legacy 3 gitaristen mee naar de studio. Kenny Neal, Jimmy Thackeray en Anders Osborne. Plus toetsenist Reese Winans en Cyril Neville is de achtergrondzanger. Ted Benoit. The blues is here to stay.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. 81 jaar geleden is het, althans 10 juni 81 jaar geleden, dat Harry Musquet in Aston geboren is. In deze aflevering van Harry's Blues flink wat aandacht dus voor QB and the Blizzard, voor Musquet. Maar ook andere muziek. Een nieuwe cd van Kenny Neal bijvoorbeeld. Van Mike Morgan en The Crow. Van Bobby Allison en Jerry Speer. Mike Clark, Spencer McKenzie. En we beginnen dus met QB and the Blizzard uit 1968. The Sky is Crying.

Opname uit 1968, The Sky is Crying. Het bekende nummer van Elmore James in de uitvoering van QB and the Blizzards. Met op de blazers een mooie combinatie tussen de gitaar van Eelco Gelling en de blazers. Onder andere Jen Meinema, Roel Hemmers en Eduard Nink Blok. Hele bijzondere opname eigenlijk. Had er heel goed naar lustig naar. The Sky is Crying van QB and the Blizzards. We gaan naar Canada, Spencer McKenzie, een jonge kerel uit Canada, een twintiger, die ondertussen al 3 cd's uitgebracht heeft. En dit is een nieuwe cd, het titelstuk van een nieuwe cd die nog uit moet komen in augustus pas. De cd Preach to My Soul, en dit is het titelstuk.

0: Preach to My Soul. Titelstuk van de nieuwe CD van Spencer McKenzie, die in augustus uit moet komen. Mick Clark, dat is een bluesgitarist uit Engeland, die al, nou, ik denk 61 jaar al furoren maakte met zijn band Killing Floor. Bekende nummer van Howling Wolf. Het was zo'n Britse bluesgroep. Hij in die tijd meer aan als de Animals en de Yardbirds en dat soort groepen. Allemaal de mensen die het originele werk uit Amerika naspeelden. Vertolkten, zeg maar. Mick Clark die is altijd actief gebleven in de muziek. Niet dat hij een groot succes gehad heeft, maar wel bezig. Hij komt nu uit met een nieuwe CD, Blue Shadows. En door hem ook wat klassieke stukken eigenlijk. Een nummer van Sonny Boy Williamson bijvoorbeeld uit 1963. Help Me.
1: Wait, you gotta help me. I can't do it all by myself. You gotta help me, babe. I can't do it all by myself. Yeah, you know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else.

Mick Clark, een oldgediende in de Engelse blues. De Engelse gitaarblues, zou je kunnen zeggen, van de cd Blue Shadows. Wat trouwens het nummer Killing Floor van Howling Wolf ook opstiet. De naam van de band waar hij in de 60e jaren in de 40e eeuw furoren mee maakte. Bobby Allison en Jerry Spear, dat zijn twee vrienden die eigenlijk in de 90e jaren van de 40e eeuw samen nogal wat muziek maakten. Beetje in de country-achtige sfeer, zeg maar. Maar ze bent er niet in deuren gegaan. Die Gary Spear die is gewoon helemaal uit de muziek gestapt. Die is familieleven begonnen. En Bobby Allison is er nog wel een beetje in deuren gegaan. Maar ja, hij zingt in casino's en dat soort dingen. Hij had nou echt een carrière, maar nu nou ook weer net niet. Maar toch hebben ze nou samen een cd uitgebracht met dat oude materiaal. En ik was vooral een beetje geïntrigeerd door de titel. Want ja, het gaat toch weer over Mississippi, The Delta Man.

You Say Your Prayer for the Delta Man. Bobby Allison en Jerry Speer van de CD Delta Man. We gaan nog wat verder zuidelijker in Amerika. Naar Mississippi. Hij dan het zuiden toe gehad naar de Golf van Mexico. Dan kon je in Louisiana. De bakermaat van de Cajun muziek. Van de Zydeco muziek. Een beetje van de zwarte muziek, zeg maar. En daar komt Kenny Neal vandaan. Kenny Neal die komt uit Baton Rouge. Een van de grotere steden in Louisiana. Hij is de vader van Graylin Neal. Die speelde bij Daniel Lewis en de Louisiana Blues Club. Daar speelde hij drums bij. Kenny Neal die is vooral bekend geworden door de CD Bloodline. Alweer heel wat jaren terug. Maar even een CD uitgebracht. Straight from the Heart. En daarop speelt allerlei andere mensen met. Onder andere Christon Kingfisher Ingram. De man die afgelopen weken 10 juni speelde hij op het Holland International Blues Festival. Kenny Neal met op gitaar Christon Kingfisher Ingram. Een nummer over B.B. King. Mount up on the wings of the king.

ode aan B.B. King van Kenny Neal van zijn CD Straight from the Heart. En op de gitaar Christone Kingfish Ingram. Ik luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik zei al, er zit nogal wat QB in the Blizzard in deze aflevering van Harry's Blues. Omdat het 10 juni de 81ste geboortedag van Harry Musquet was. De aanleiding is een nieuwe cd van Charlie Musselwhite. Een mondharmonica speler die van oorsprong uit Mississippi komt. Later naar Chicago toegegaan is. Door van Big Walter Horton eigenlijk het mondharmonica spullen geleerd heeft. En van Chicago is hij naar Californië gegaan. En nu is hij weer teruggegaan naar Clarksdale, naar Mississippi. Door heeft hij zijn liste cd opgenomen, de cd Mississippi Sun. En door op het klassieke stuk The Hobo.

Charlie Musselband was dat, die de hobo blues bezong. Het leven van een hobo, een man die stiekem op de trein metreist. Dat deed John Lee Hooker in 1949, want toen heeft hij dit nummer geschreven. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook al wel eerder, want Hooker die was van 1917. Dus in 1947 was hij 32 jaar. Maar Hooker die ging ook stiekem met de trein mee, want die wilde van het platteland van Mississippi, wilde naar de grote stad, naar Memphis. En daar ging dit liedje eigenlijk over. Want zijn moeder die ziet dat vindt hij gewoon naar het trein waar de trein stiet, of waar de trein langs riet, en de stiekem erop opkroepen op die trein. En dan komt de centrale zin, die komt in dit nummer ook elke keer weer terug, van take care of my child. Houd mijn kind een beetje in de gaten van dat het allemaal goed gaat. John Lee Hooker met de Hobo Blues.

De originele versie van John Lee Hooker, de Hobo Blues. Nou, het meest bekend in Nederland is het nummer geworden door de uitvoering van Cuby and the Blizzards uit 1966 op de LP Desolation. Misschien heeft Harry dat toen het niet wel gehoord met de andere mensen uit Aston op het American Folk Blues Festival, wat toen in het begin van de 60 jaar vaker naar Nederland kwam. Allerlei Amerikaanse artiesten, Amerikaanse bluesartiesten, die traden dan onder andere in Den Haag bijvoorbeeld op. En wie weet zat Harry misschien wel onder het gehoor van John Lee Hooker die dat nummer doorzong. Het kwam in elk geval op de LP Desolation uit 1966. Het nummer Hobo Blues.

Ja, het verhaal van een zoon die gaat reizen en een moeder die bezorgd is vanaf het allemaal wel goed giet. Dat is misschien toch ook wel een beetje het verhaal van Harry Musquet met zijn moeder. Hobo Blues uit 1966 en doorvoer het origineel van John Lee Hooker. Het origineel dateert uit 1949 en de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Charlie Musselwhite, de cd Mississippi Sun, die net goedewel uitgekomen is. We gaan naar Minneapolis, de Twin Cities noemt ze hem ook wel, twee steden die vlak bij elkaar liggen. Daar komt de band Eleganza, die komt er vandaan. Dat is een beetje een country rock-achtige band. Binnenkort komt er een nieuwe cd van hun uit, Water Valley High. Maar die is er nog niet, vandoor dat ik een nummer draai van hun vorige cd, Full Length uit 2020, het nummer Alabama Bound.

Eleganza met Alabama Bound. En ik zei dat ze uit de Twin Cities kwam. Dat zijn twee steden die dichter bij elkaar liggen. Of eigenlijk één stad vormt. Minneapolis en St. Paul. En dat is de hoofdstad van Minnesota. Een staat in het noorden. Dus als je dan naar het zuiden toe gaat, naar Alabama. Dan gooi je echt southward. Alabama Bound. We gaan naar Texas, naar Mike Morgan en The Crawl. Dat is alweer jaren geleden dat hij een cd uitgebracht heeft. 2008 was dat. Stronger Every Day. En daarna is hij eigenlijk een beetje uit de muziekscene verdwenen. Hij is gewoon aan het werken gewoon. Hij was dealer van motoren in Texas, in Dallas. In die omgeving in elk geval. Maar de muziek die bleef toch trekken en hij heeft weer een nieuwe cd gemaakt. The Lights Went Out in Dallas, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik voor je draai, dat is Working for the Man.

0: all I can, cause I'm working for the man.
1: Working for the Man van Mike Morgan en The Kraal van de nieuwe CD The Lights Went Out in Dallas. Nog een stuk van de nieuwe CD van Kenny Neal, Straight from the Heart, het nummer New Orleans.

Wat toch ontzettend lekkere muziek uit New Orleans was dat. Van Kenny Neal van de cd Straight From The Heart. We blijven nog een beetje in die sfeer van nummer van de nee cd van Johnny Sansone. Into Your Blues. Want daar speelt Jason Ritchie op met. En dat wordt ook wel de New Orleans Mooncat genoemd. En dat is geweldige mondharmonica speler. Johnny Sansone is ook een mondharmonica speler. Maar die speelt op dit nummer met Blowing Fire.

Mooi, een duel van twee harp players. Jason Ritchie en Johnny Sansone in het nummer Blowin' Fire. Harris Blues, de Rijnoorden Lustert. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de handen van Meralda Smit. En we besluiten met het nummer natuurlijk van Cuban Blizzard. 81 jaar geleden, 10 juni, is Harry Musquet geboren. Van zijn laatste cd, Cats Lost, Blues is a Bad Habit.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Singer-songwriter Juliana Cole zou met producer Paul Bueno een soloalbum opnemen, maar ze zat zonder band, waarop de producer haar koppelde aan de band The Boho Beat. Het is een cover van Paul McCartney. Juliana Cole, Bluebird.

Juliana Cole, Bluebird. Vance Gilbert uit Boston begon als nachtclubzanger. Later werd hij singer-songwriter en tegenwoordig is hij ook jazzmuzikant. Hij staat op alle grote festivals in New England. Vance Gilbert, Icarus by Night.

Franz Gilbert, Icarus by Night. Ricky Skaggs uit Kentucky, dat is al een routinier. Hij speelde bij The Country Gentleman, bij J.D. Crow's New South, bij Bone Creek samen met Vince Gill en in de hotband van Blue Harris. En als soloartiest heeft hij al 12 nummer 1 hits in Amerika. Ricky Skaggs, listen to what a man said.

Ricky Skaggs, Listen to What the Man Said. Ray Wiley Hubbard uit Oklahoma hoort bij de Texas Outlaws. Hij bleef in Texas hangen na zijn studie Engels aan de University of North Texas. Hij heeft intussen 18 albums gemaakt en in 2015 verscheen zijn biografie A Life Well Lived. Ray Wiley Hubbard, Without You.

0: Ray Wiley Hubbard, Without You. Jeff Daniels uit Georgia speelde als acteur in ruim 70 speelfilms, maar hij is tevens singer-songwriter en een goed gitarist. Zijn helden zijn Cap Mo, Joe Bonamassa, Bruce Springsteen en Lyle Lovett. Jeff Daniels, Heart of the Country.
1: I look high, I look low, I look everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country.

Heart of the Country. Jeff Daniels, Heart of the Country. Nancy Griffith uit Texas zong al duetten met Emmylou Harris, John Prine, Don McLean, Willie Nelson en Adam Duritz. En ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Eric Taylor. Ze produceerde in haar carrière 28 albums. Nancy Griffith, Love at the Five and Dime.

0: Nancy Griffith, Love at the Five and Dime. Nicky Shannon Fernandez uit New York kennen we van haar album Kingston to Kingston, maar ze nam een oude hit van de Beatles op voor het album Let Us In. En de opbrengst komt ten goede aan het onderzoek naar borstkanker in Amerika. Nicky Shannon Fernandez, I Saw Her Standing There.
1: 1, 2, 3, 4!

0: Nikki Shannon Fernandez. I saw her standing there.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: It's Time to Shine van Dave Keller is het album van deze week. En de Dave Keller Band was ook jaren de begeleidingsband van zangeres Fontella Bass. Deze voormalige toetsenist van Little Milton had een grote hit in Amerika met Rescue Me en daarna een succesvolle solo carrière. Dave Keller, Full Measure of Pleasure.

Dave Keller, Full Measure of Pleasure. Jim Ringer uit Arkansas groeide op in de Ozark Mountains. Zijn moeder was zangeres, zijn vader was pianist, dus het was niet zo vreemd dat Jim Ringer al snel begon op te treden in bars en honky-tonks, en uiteindelijk werd hij singer-songwriter in Los Angeles. Jim Ringer, Tramps and Hawkers.

Jim Ringer, Tramps en Hawkers. Jordan Skelhart, dat is een zangeres uit Santa Rosa in Californië. En Rick Barker is haar manager. En deze Rick Barker maakte ook Taylor Swift groot. En Jordan Skelhart, die was op haar 16e al groot. Want toen stond ze al te zingen in de Grand Ole Opry in Nashville. En daar mogen alleen de allergrootste optreden. Jordan Skelhart, I Will.

Jordan Shellhart, I Will. Kimberly McCarver uit Texas is helemaal gek van Tex-Mex muziek, want dat is populair in de regio waar veel Mexicanen wonen. En zij zet dan ook de traditie voort van Freddy Fender en Doug Sam. Kimberly McCarver, Alimenta Mi Alma.

Kimberly McCarver, Alimenta Mi Alma. Chuck Wicks uit Delaware is getrouwd met de zus van countryzanger Jason Aldean en zijn zwager haalde hem als singer-songwriter naar Nashville. En daar is Chuck Wicks intussen ook een acteur in de populaire tv-serie Nashville. Hij heeft ook al 6 hits gescoord en hij heeft 2 albums op zijn naam staan. Chuck Wicks, No More Lonely Nights. Chuck Wicks, No More Lonely Nights.

Chuck Wicks, No More Lonely Nights. Samantha Landrum uit Mississippi werd ontdekt tijdens de tv-show The Voice of America. En deelnemers die opvallen maken razendsnel carrière in Amerika. Samantha Landrum, Pipes of Peace.

Samantha Landrum, Pipes of Peace. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. David Olney komt uit Rhode Island, maar hij ging naar Nashville en dan maakte hij 29 albums. Na een lange carrière overleed hij tijdens zijn optreden in Santa Rosa Beach in Florida. Hij was 71 jaar. David Olney, Caterpillar.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel Muske in deze aflevering van Harry's Blues. Want nog een paar weken dan vieren wij het feit dat Harry Muske 80 jaar geleden op 10 juni 1941 geboren is. Muziek van Donors van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en 3 versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met Muske, de Muske Gang met Geronimo Weeps.

Uit 1983 van de LP The Legend. Dat was de tijd dat Willem van der Linden uit eigenlijk de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Lefaye op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Eelco Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van het nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het nu de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepinoya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP uit, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dauphur. Het is de bezetting waar ze Hardy toen in speelde met Lau Leo, Bernard Reinke, Jan Groening, de drumdokter uit Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink. Hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band. Bad News.

Bad news. Ik kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Eelco Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de Wark. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de Wark, niet alleen maar Musquet. Komt de tijd wel veulen over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aston gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft. In Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. Een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van pandemie en van corona. Strange Times. Harry's Blues, de luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook de Musquet opname is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquet, de Cadillac Assembly Line.

Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opnemen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar we misschien altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Musquet September in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website musquettheater.nl. Nee, theatermusquet.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermusquet.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Musquet, die door M. Reeves. Of ze dat vandaan gehad hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet werd, was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is geschreven door Mac Rice, Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toegang, in dit geval naar Detroit, en door werk te vinden in de auto-industrie. En hij was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het heette The Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally, een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam, die pas in 2006 uitkwam op de CD Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering, een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line van de componist ervan, van Sir Mac Rice, uit 2006 van de cd Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King, die was chauffeur. En we beginnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker een wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

Ook wel lekkere muziek. Het is altijd een beetje lichtvoetige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show. Een single die net uitgebracht is. The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met QB en de Blisters weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay die was erbij, Tineke Schoenmaker, Daniel Lewis was erbij, Huub van der Lubbe, Benny Jolink, nou noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Door werd de cd opnam Hotel Grollo. En daarvan het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt, Nobody in Town.

Uit het jaar 2000, de millenniumwisseling. Nobody in Town, QB in the Blizzard met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB in the Blizzard. Steeds meer QB in the Blizzard in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997. No news is good news.

0: Feiten. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een single van Elvis Presley uit 1962... opgenomen met de bekende gitarist Scotty Moore en drummer DJ Fontana. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Engeland en er verschenen 100 covers, onder meer van The Marvelettes, Art Garfunkel, Blue Suede, George Friedman en The Diamonds. Elvis Presley, Good Looks Charm.

Elvis Presley, Good Luck Charm. Cliff Richard coverde een Amerikaanse hit van Bobby Freeman uit 1958. En het origineel haalde de Engelse hitparade niet eens. Maar de cover van Cliff Richard eindigde op de tweede plaats in de Engelse hitparade. Cliff Richard, Do You Want?

Cliff Richard, Do You Wanna Dance? Brian Hyland uit New York werkte met de songwriters en producers Gary Gelt en Peter Udell. En die twee probeerden de sound van de Every Brothers te kopiëren. En dat werkte heel goed, want het leverde een hit op in Amerika en in Engeland. Brian Hyland, Ginny Come Lately.

Brian Hyland, Ginny Come Lately. Joe Brown en de Brewers, dat was een Engelse band van de vader van Sam Brown, die later een wereldhit zou scoren met het nummer Stop. Het nummer werd geschreven door basgitarist Peter Oakmont en hem zagen we later weer terug bij de Swinging Blue Jeans. Joe Brown, A Picture of You.

Joe Brown, A Picture of You. Maureen and the Vernon's Girls, dat was een meidengroep uit Liverpool met leadzangeres Maureen Kennedy en Vicky Haseman. En dat was de vrouw van Joe Brown, die u net hoorde. En een zangeres Joyce Baker, en dat was de vrouw van zanger Marty Wilde. Het nummer is geschreven door Billy Swan. Maureen and the Vernon's Girls, Lover Please.

Maureen and the Furnace Girls, Lover Please. Marty Wilde, dat is een coverzanger uit Wales. Het is de vader van zangeres Kim Wilde. En hij had grote hits met Rubber Ball en Sea of Heartbreak. En dit is een cover van een bluesklassieker. Het werd een top 20 hit in Engeland. Marty Wilde, Jezebel.

Marty Wilde, Jezebel. De Shirelles, dat was een Amerikaanse hitformatie en de dames hadden grote hits. Will You Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said en Baby It's You werd zelfs gecoverd door de Beatles. En ook dit was weer een nummer 1 hit in Amerika. De Shirelles, Soldier Boy.

The Shirelles, Soldier Boy. Ray Charles, dat was de eerste zwarte artiest die country nummers opnam. Zijn album Modern Sounds in Country and Western Music werd een bestseller in Amerika. Het nummer is geschreven door Don Gibson en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Na het overlijden van Buddy Holly maakte The Crickets een album met zanger Bobby V. Bobby V meets The Crickets. En via deze zanger leerde The Crickets songwriter Cal King kennen. En zij schreef dit nummer voor de band. The Crickets, Don't Ever Change.

The Crickets Don't Ever Change. Brenda Lee was een hitmachine in Amerika, maar haar country ballads scoorden in Europa zelden. En daarom nam ze een compositie op van Dorsey Burnett. En dat werd wel een top 5 hit in Engeland. Brenda Lee, Here Comes That Feeling.

Brenda Lee, Here Comes That Feeling. Dream Baby en Running Scared waren grote hits voor Roy Orbison en daarom viel de hitpotentie van dit nummer iets wat tegen. Slechts 26 in Amerika en 40 in Engeland. Roy Orbison, The Crowd.

0: Roy Orbison, The Crowd.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Wells is het album van deze week. In 1992 debuteerde Mike Wells in het House of Blues in Cambridge, Massachusetts. En clubeigenaar Dan Aykroyd, een van de Blues Brothers, gaf hem meteen de naam Monster Mike Wells. I Me Mine.

Monster Mike Welsh, I Mean Mine. Frank Ifield was razend populair in Engeland, maar 4 singles op rij flopte en dat betekende paniek in de tent. En toen coverde hij een nummer van Judy Garland uit 1942 en dat werd de nummer 1 hit in Engeland. Frank Ifield, I Remember You.

0: Frank Ifield, I Remember You. Pat Boone was de zoon van een dominee en hij had een imago als ideale schoonzoon. De tekenfilmserie Speedy Gonzales was razend populair op de Amerikaanse tv en daarom werd stemacteur Mel Blaine, die de stem van Speedy Gonzales insprak in de serie, naar de studio gehaald om het hele circus compleet te maken. En het resultaat was goed. 2 in Engeland en 6 in Amerika. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Pat Boone, Speedy Gonzales. Ooit toerden de Beatles als voorprogramma met zangeres Helen Shapiro door Engeland. En deze Helen Shapiro scoorde vanaf haar 15e grote hits. En tegenwoordig is ze actief in een religieuze secte. Maar dit werd nog een top 10 hit in Engeland. Helen Shapiro, Little Miss Lonely.

Helen Shapiro, Little Miss Lonely. Shane Fenton zou later beroemd worden als Elvin Stardust, maar hij scoorde ook al hits als Shane Fenton en The Fentones. En deze solo-single werd een top 20 hit in Engeland. Shane Fenton, Cindy's Birthday.

his birthday. Shane Fenton, Cindy's Birthday. Jimmy Justice scoorde zijn laatste hit in Engeland met een cover van Benny King. En daarna vertrok hij naar zijn vriendin in Zweden. En dat betekende het einde van zijn carrière. Jimmy Justice, Spanish Harlem.

Jet Harris, dat was de basgitarist van The Shadows. Maar hij ging solo verder en hij scoorde een paar hits met instrumentale nummers. Dit is de B-kant van de single Man with the Golden Arm. En dat was een top 20 hit in Engeland. Jet Harris, Some People.

Jet Harris, Some People. Ricky Nelson was waanzinnig populair in Amerika. Hij was namelijk de ster van de tv-serie met het hele gezin, Nelson. En dit is de opvolger van zijn hit Young World. Opnieuw met gitarist James Burton. En dit werd weer een top 5 hit in Amerika. Ricky Nelson, Teenage Idol.

Ricky Nelson, Teenage Idol. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De jaren 60, dat was de tijd van de instrumentale hits. Je had de Ventures in Amerika, de Spotniks in Zweden, de Shadows in Engeland. Maar in Engeland had je ook nog de Tornadoes, Telstar.

Mooi luisteraar, dit is Harry's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lois van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstegen in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lust. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

De Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de tijd van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We hadden nog Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stukje 14e, 15e ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Deze CD die heeft hij gemaakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De CD Nothing Pressing en door van het nummer Recluse Revisions.

Ja, het is duidelijk dat deze Jerry Leger dat die schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uitgekomen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uitgekomen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago, de Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia, die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shadi Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legere, Piet Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits, uit 1985, van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema, uit de Rinsuma Geest, uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek dat die geworteld is in de blues, in de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NESD Cow Country. Het origineel uit 1984, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1984. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

De originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs in 1984. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsjuma Geest uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1985 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni... op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe cd Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland, een Engelse groep... die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass... een beetje in die sfeer, maar wel heel bekend is in Engeland... op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan... Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje, aan Barcelona.

En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe... die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt. Namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running, maar in wat gas terugnemen. Maar gelukkig wel een nieuwe cd, gewoon getiteld Daniel Lohuis. En daarvan, als het regent, in Rotterdam.

Ja, ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die twee ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan kreeg hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit, dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dankzij de Beatles werd Liverpool de hoofdstad van de beatmuziek met The Big Three, The Searchers, The Foremost, Jerry and the Pacemakers, The Swingin' Blue Jeans, Ian and the Zodiacs, Billy J. Kramer and the Dakotas, The Mercy Beats en The Undertakers. En vervolgens ontstonden er ook in alle Nederlandse steden beatbands. In Delft was dat de T-Set met twee belangrijke pionnen. Zanger Peter Tettero en toetsenist en componist Hans van Eyck en later de Engelse gitarist Ray Fenwick. T-Set, Early in the Morning.

T-set, Early in the Morning. Zanger Peter Tettero had naast de T-set ook een succesvolle solo-carrière met de hit Red Red Wine. En de hit voor de T-set She Likes Sweets werd geboycott in Amerika. Het zou refereren aan drugsgebruik. De T-set, Nothing Can Ever Change This Love.

He said, nothing can ever change this love. Ian and the Soriaks, dat is een band uit Liverpool met zanger-gitarist Ian Edwards. En de band speelde jaren in Hamburg. En daarom was Ian and the Soriaks beroemder in Duitsland dan in Engeland. Ian and the Soriaks, Can't Stop Running Away.

Ian and the Zodiacs, Can't Stop Running Away. De band nam ook albums op als The Copycats met louter covers van de Beatles. En later maakte Ian Edwards deel uit van The Foremost. Maar in 1988 maakte hij zijn comeback als Ian and the Zodiacs, niet in Liverpool, maar opnieuw in Hamburg. Ian and the Zodiacs, So Much in Love with You.

Ian and the Zodiacs, So Much in Love with You. Sweet the Buster, dat was een band uit Eindhoven met zanger en saxofonist Bertus Borgers en de ritmesectie van QB and the Blizzards, basgitarist Herman Deinem en drummer Hans Lafaye. Sweet the Buster, Going Nowhere.

Sweet the Buster, Going Nowhere. Herman Brood had een grote hit met Still Believe, maar dat was een nummer van Sweet the Buster, geschreven door zanger en saxofonist Bertus Borgers en gitarist Paul Smink. Sweet the Buster, Still Believe.

Sweet the Buster, Still Believe. Jerry and the Pacemakers, dat was de band van zanger-gitarist Jerry Marsden uit Liverpool. En hij was tevens een uitstekende songwriter. Hij componeerde deze prachtige ballad, Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Borrowed Time van Dana Fuchs is het album van deze week. En gitarist John Diamond haalde Dana Fuchs uit de goot en uit de stripclub. Hij begon een band met haar en ze zijn intussen ook getrouwd. Ze schrijven samen nummers en ze toeren doorlopend door Amerika, Canada en Europa. Dana Fuchs, Curtain Close.

Dana Fuchs, Curtain Close. De eerste drie singles van Jerry and the Pacemakers werden alle drie nummer 1 hits in Engeland. How Do You Do It, een nummer dat geweigerd was door de Beatles. I Like It. En deze klassieker uit de musical Carousel. En dat is nog steeds het strijdlied van de supporters van de voetbalclub Liverpool. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. In Delft ontstond er onrust binnen de T-set en drie ontevreden bandleden, Hans van Eyck, Polle Eduard en Ray Fenwick, begonnen hun eigen band, After Tea, Play That Record.

After Tea, Play That Record. De teleurgang van After Tea begon nadat gitarist Ray Fenwick naar de Spencer Davis Groep in Engeland vertrok. De laatste drummer was Ilja Gort. Tegenwoordig is hij wijnboer in Frankrijk en tv-persoonlijkheid. After Tea, Been a Sad Day.

After Tea, Been a Sad Day. Freddie and the Dreamers, dat was een band uit Manchester met zanger Freddie Garrity. En dat was een voormalige melkboer, maar hij scoorde wel een nummer 1 hit in Amerika. Freddie and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Freddy and the Dreamers, dat was eigenlijk een nachtclubband die plotseling hits scoorde. Maar Freddie Garrity scoorde ook met eigen composities. Dit was in 1964 de kersthit in Engeland. Freddy and the Dreamers, I Understand.

Freddy and the Dreamers, I Understand. Le Baroque, dat was een band uit Baren met de broers Frank en Robin Muizer en zanger Gerard Schoenaker die zich Gary O'Shannon noemde. Le Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. Op het moment dat zanger Gary O'Shannon in militaire dienst moest, werd Michel van Dijk zijn opvolger. En hij nam gitarist Ferdy Karmelk mee uit Amsterdam. Dit is overigens Gary O'Shannon nog met Le Baroque. I'll send you to the moon.

La Baroque, I'll Send You to the Moon. De Hollies uit Manchester, dat was de band met zanger Alan Clark en zanger-gitarist Graham Nash, die voor de Hollies een Every Brothers-achtig duo vormde, en dat was nog steeds goed te horen. De Hollies, Here I

The Hollies, Here I Go Again. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Hollies was het antwoord uit Manchester op de Beatles uit het naburige Liverpool. En vocaal waren The Hollies nauwelijks te evenaren. The Hollies, I'm Alive.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Haddy's Blues. Het seizoen dat zit er bijna op. Nog twee uitzendingen te gaan, dan is het voor dit seizoen gebeurd. Maar nog twee hele mooie uitzendingen met het beste van het afgelopen jaar. Deze keer Kirk Fletcher, Brandy Clark, Zack Arend, Skylar Rogers. Maar ook John Nemeth, Van Morrison, The Dirty Knobs en David Gogo. Maar we begonnen met Chris Kane van zijn cd Raising Kane. Back on top.

0: mooie gitaarwerk van Chris Kane van zijn CD Raising Kane. Begin van dit jaar uitgebracht op het Alligator label. En op zijn 65ste jaar kan hij er nog best wat van. David Gogo, een bluesman uit Canada. Wel grappig trouwens, hij heeft zijn website kijk. Dan staat er als hij niet toert, dan leeft hij op A Christmas Tree Farm on the Gogo Mountain, just outside of Nanaimo, British Columbia, Canada. Dus die naam komt van de berg waarschijnlijk, de Gogo. David Gogo. Ik denk dat dit zien, nou nee, dit is zijn 17e CD misschien ondertussen wel. Alhoewel, dit is eerst haar single uitgebracht. David Gogo met Christine.
1: One, two.

single uit 2020. 2018 kwam zijn laatste cd uit. 17 Vultures. En ja, er zal eigenlijk een nieuwe cd uitkomen. Maar door al het corona gedoe is dat er vorig jaar niet van gekomen. En is er een single uitgebracht. David Gogo. De Dirty Knobs, dat is de volgende band. En dat is een band die opgebouwd is rondom Mike Campbell. En die speelde eerder bij Tom Petty en de Heartbreakers. Heeft ook nog een poosje bij Fleetwood Mac gespeeld. Die heeft een soort, nou ik wil niet zeggen supergroepen vorm, maar met wat andere mensen erbij, die ook allemaal het nodige op hun list gaan staan. Jason Sinai, die bij Neil Diamond speelde. Lance Morrison bij Don Henley. En Matt Law die speelde bij Alanis Morissette bijvoorbeeld. Nou, die heeft samen groepen gevormd. De Dirty Knobs. Een cd uitgebracht. Vorig jaar zal dat gebeuren. Maar dat duurde ook maar wat. En dat duurde maar wat. En het kwam ook door die corona natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht. En dit is het titelstuk. Reckless Abandon.

Hetzelfde soort psychedelisch slot als begin van Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Maar wel energieke muziek. En dat komt duidelijk uit de school van de man bij wie hij altijd speelde. Van Morrison, 42e cd ondertussen alweer uitgekomen. Vorig jaar, 2020. Mooi getiteld The Latest Record Project. 28 nummers, allemaal nummers uiteraard van Van Morrison. En dit is de keuze van vandaag. Only a Song.

Van Morrison. In 2019 was hij nog in Grollo op het Holland International Blues Festival. Ik heb hem nog gezien en door zo. En of dit nou echt zijn latest record project is, de titel zal het uitwezen. John Nemeth is een man uit Memphis, Tennessee. Een beetje op de grens van de Mississippi Delta, zou je kunnen zeggen. Hij komt oorspronkelijk, zijn familie althans, waarschijnlijk uit Hongarije. Want de naam die verwijst er duidelijk naar. Maar dit is ondertussen al zijn 10e cd die hij gemaakt heeft. De cd Stronger Than Strong uit vorig jaar 2020. Depression.

Ja, het lijkt me wat een trieste aangelegenheid. Een Depraving in Love van John Nemeth. Ik heb er maar met opondong mee. Van de cd Stronger Than Strong. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht. Dat is het bekende geluid. Maar niet drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Drie nummers van QB and the Blizzard. Want het is deze maand Harry Musquet maand. Drie nummers, een beetje in volgorde, 66, 67 en 1970. Het eerste nummer dat is het dorpslied van Grollo, Just for Fun.

Allemaal voor de lol, just for fun, QB and the Blizzard van de CD Desolation in 1966. In september dan giet het theaterstuk Musqué, Another Day, Another Road, nee. So Many Roads giet van start in Aachen. En het is net niet de titelstuk van de theatervoorstelling, maar het leek er wel een beetje op. Een nummer van de LP Groeten uit Grollo in 1967, Another Day, Another Road.

0: 1 minuut en 50 seconden en dan is het er alweer. Another day, another road, QB and the Blizzards. Een paar jaar later, 1970, kwam de LP Too Blind to See uit. Met die mooie foto die, ik weet niet of hij in Drenthe gemaakt is of op het strand gemaakt is. Maar met die man die op de voorgrond stiet en dan de jongens zo op de achtergrond. Hele mooie foto. En door van het titelstuk Too Blind to See.
1: All right.

De lessen van drie nummers van QB and the Blizzards. We beginnen met Just for Fun, Another Day, Another Road en Too Blind to See met Helmi van der Vecht op piano. Ilko Gelling uiteraard op gitaar, Hans Lefaye op drums, Herman Deinem op de basgitaar, Harry Musquet uiteraard en op de saxofoons Rudy van Dijk en Bas Munningsma. We gaan naar Skylar Rogers. Die komt uit Chicago. Uit de niet de beste buurt van Chicago. Die is flink hard opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En ook een stevige zangeres. Powerhouse zangeres. Power Blues. Een beetje in de sfeer van Coco Taylor, Etta James en dat soort namen. Skylar Rogers is de naam. Ze wordt begeleid door de Blue Diamonds. Niet Ruud en Riem de Wolf trouwens, maar hun begeleidingsband die heet gewoon zo. En dit is het titelstuk van de cd die dit jaar uitkwam. Fire Brother.

Uitslaande brand, zal ik zeggen. Fire Breather van Skylar Rogers. Titelstuk van de cd die dit jaar uitgekomen is. Tijd voor een wat rustiger, waar ik even een klein beetje gas terugneem in al dit geweld. Zac Aaron, een man uit Texas, een singer-songwriter, die zijn derde cd uitgebracht heeft, Phil Dirt Wanted, vorig jaar uitgebracht, en daarvan Shelter of the Storm.

Zo, de kooi in een beetje van bij. Shelter of the Storm van Zac Efron van zijn CD Full Dirt Wanted. Brandi Clark, dat is een singer-songwriter uit Amerika die vooral veel werk voor anderen geschreven heeft. Onder andere voor Kacey Musgraves, voor Sheryl Crow, Reba McEntire, Leanne Rimes. Nou, allemaal grote namen uit de countrywereld. Dit is een CD van haar, een solo-CD van haar. Your Life is a Record, dit die hoort uitgebracht. En dit is een nummer met Randy Newman en de oldere illustratie, jongens. Je kent hem vast en zeker, Randy Newman. 12 songs onder andere, maar hier met Bigger Boat.

Bijna nostalgie. Randy Newman samen met Brandy Clark, The Bigger Boat. We gaan naar het laatste nummer van deze aflevering van Harry's Blues, de Inoleste aflevering. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1983 van de LP The Legend. Prachtig nummer, Geronimo Weeps.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jimmy Holiday uit Mississippi had een grote hit met How Can I Forget? The Turning Point, dat was als album zijn meesterwerk. En daarna schreef hij nog All I Ever Need Is You voor Ray Charles. En samen met Jackie DeShannon schreef hij de hit Put a Little Love in Your Heart. Jimmy Holiday, The Turning Point.

Jimmy Holiday, The Turning Point. Het was de eerste nummer 1 hit in Amerika voor Motown Records uit Detroit in 1961. En het nummer werd ook nog 121 keer gecoverd, onder meer door de Beatles, Mike Sheridan en de Knight Riders, Helen Shapiro, The Carpenters, Pat Boone en Diana Ross. The Marvelettes, Please Mr. Postman.

0: The Marvelettes, Please Mr. Postman. The Incredibles, dat was een band uit Los Angeles met leadzanger Cal Wayman uit Texas, Carl Gilbert uit Ohio, Denise Edwards uit Wisconsin en Gene Smith uit Arkansas. The Incredibles, Standing Here Crying.
1: You grabbed your coat and walked to the door. I can still hear it when you told me.

The Incredibles, Standing Here Crying. Het is een compositie van Curtis Mayfield die met Jerry Butler deel uitmaakte van The Impressions. En toen Jerry Butler solo verder ging, bleef Curtis Mayfield nummers voor hem schrijven en tweede stem zingen. Er verschenen covers van Billy Fury, Benny King, The Mercy Beats, Lulu, The Righteous Brothers, Jim Croce, The Walker Brothers en Dolly Parton. Jerry Butler, He Will Break Your Heart.

Jerry Butler, He Will Break Your Heart. The Untouchables, dat was een doo-wop band uit Los Angeles en ze probeerden het na iedere geflopte single opnieuw met een andere naam. Ze namen op als de Chevelles, de Alley Cats, de Del March, de Freedoms, de Happy Tones, de Sabres, de Valiants en na deze geflopte single gingen ze verder als de Electras. Maar hier heten ze nog The Untouchables. You're on top.

The Untouchables, You're on Top. John Lee Hooker was in 1962 al 45 jaar toen hij een legendarisch nummer opnam in Detroit met studiomuzikanten. En het leverde hem een vermogen op, want het werd vervolgens gecoverd door Rufus Thomas, The Yardbirds, David Clayton Thomas, Tony Joe White, Muddy Waters, QB and the Blizzards en Buddy Guy. John Lee Hooker, Boom Boom.

John Lee Hooker, Boom Boom. Ruben Bell uit Louisiana nam dit nummer op met de band The Casanovas. Hij was eigenlijk de songwriter van Bobby Bland. En dit noemt men in Amerika een Southern Soul Classic. Ruben Bell, It's Not That Easy.

Reuben Bell, It's Not That Easy. Arthur Alexander nam deze eigen compositie op in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. Het werd een groot hit in Amerika en er verschenen covers van The Rolling Stones, The Hollies, Dave Berry, The Leaves, Dean Martin, Johnny Rivers, George Jones, Ming DeVille, The Drifters, Piet Veerman, The Moody Blues en Lee Von Helm. En desondanks overleed Arthur Alexander totaal berooid. You better move on.

Arthur Alexander, You Better Move On. Van en Titus, dat is een obscuur duo met de broers George en Billy Borden. En het is het bekende verhaal. Ze namen een paar singles op die allemaal flopten. En dat betekende meestal het einde van een carrière. En dan moet je stoppen in Amerika of je gaat heel hard werken voor weinig geld in de nachtclubcircuit. Van en Titus, Cry Baby Cry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lover's Game van The War and Treaty is het album van deze week. Michael Trotter was als Amerikaanse militair in Irak en hij zong daar altijd tijdens de plechtigheid zodra er een soldaat sneuvelde. En zijn kolonel adviseerde hem destijds om iets in de muziek te gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. The War and Treaty. Ain't no harm in me.

Dwarren Treaty, Ain't No Harming Me. Het was de eerste cover van Chuck Berry die de Amerikaanse hitparade haalde, uitgevoerd door een band uit Iowa. En het was alleen een hit in Wisconsin, Nebraska en Minnesota, waarop Jamie Records de single in heel Amerika uitbracht. En toen werd het alsnog een nationale hit voor The Valairs, Roll Over Beethoven.

De Valairs, Rollover Beethoven. Het nummer is geschreven door Edgar Campbell en dat was de helft van het duo Eddie en Ernie. En het werd gezongen door een zangeres uit South Carolina die later in het clubcircuit van New York de kosten diende. Jean Stanback, I Still Love You.

0: Gene Stanback, I Still Love You. The Three Friends, dat waren Walter Hammond, de ex-zanger van The Olympics. Zijn broer Clay Hammond, dat was de componist van de hit Part-Time Love van Little Johnny Taylor. En de derde vriend was Julius Brown. Het werd een bescheiden hit in Amerika. The Three Friends, Dedicated.
1: This is-

The Three Friends, Dedicated. Songwriter Herman Wesley Kelsey uit New York, dat was een beetje de huiscomponist van Bessie en Larry Banks. Hij schreef grote hits voor Larry en hij schreef mooie nummers voor Bessie, maar dat werden nooit hits. Bessie Banks, Try to Leave Me If You Can.

Bessie Banks, Try to Leave Me If You Can. Steve Lamo uit New York studeerde aan de University of Miami toen hij een hit van Arthur Alexander coverde. En dat deed hij om zijn eigen hit Mashed Potatoes op te volgen. En ook dit werd weer een hit voor Steve Lamo. Every day I have to cry.

Steve Lamo, Every Day I Have to Cry. Charlie Whitehead was een succesvolle soulzanger, maar hij nam ook nummers op als Raw Spit. Dit is een compositie van Jerry Williams en die werd zelf bekend als zanger onder de naam Swamp Dog. Raw Spit, Songs to Sing.

Ross Pitt, Songs to Sing. Dion nam voor zijn nieuwe label Columbia Records een oude hit op van de Drifters uit 1956. En dat deed hij met producer Bob Mercy. En hij produceerde ook Andy Williams en Barbara Streisand. Het nummer eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. Dion, Ruby Baby.

Dion, Ruby Baby. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Lee Moses uit Georgia was de zanger-gitarist van de band The Showstoppers. En die band was heel populair in Atlanta en ook de huisband van de Royal Peacock Club. Hij ging naar New York om daar als soloartiest te proberen en hij nam dit nummer op met gitarist Jimi Hendrix. Lee Moses, How Much Longer?

0: Drenthe. Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. We zitten in Chicago. En hij het hebt over blues en Chicago, dan hij het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
2: En dan praten wij, luisteraars, over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
1: Laten we maar eens naartoe gaan, naar die straat. De Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halstead, die bekende straat Maxwell Street.
3: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij langs dag in. Dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district. Maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel voor terecht komt. Want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit. Want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halstead. En Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over. Alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
4: Hier heeft nog een bord staan.
3: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, het zou toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein plantenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat was de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en dat was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
5: Yes, yes, yes. Yes, yes, yes.

0: From the 1940s to the 1950s, 60s, and 70s, Willie Johnson, Lee Addison, Big McNeil, Sonny Land Slim, Freddie Kane, Little Sonny Scott, Bill Warren, Willie Hudson, Ray Scott, Mighty Joe Young, Alec Randall's Easy Baby, Sam Lay, Hubert Sumlin, Eddie Shaw, Howlin' Wolf, Big Bad Ben, Kansas City Red, Gene Pearson, Willie James, Grayhead Bill, Lazy Bill Lucas, the James and John Rolling and Tumblers, Eddie Clearwater, Buddy Rogers, Odie Payne, Jimmy Rogers. Now you take a trip down to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends dance and sing, played and swing. Chicago, the home of the blues. Yes, yes, yes, yes, yes. Oh, yes. Yes, yes, yes, yes.
1: Jimmy Lee Robinson met de Maxwell Street Blues. En hij is een van de grote vuurvechters voor het behoud van Maxwell Street. Die ja, unieke historische straat aan de zuidkade van downtown Chicago.
2: Ja, en als je er goed naar luistert hebt, dan kon het bijna niet missen. Een hele riege, een hele rij volk, mensen die daar speelden hebben, die kwamen in het stuk voor van Robinson. En hij vertelde erbij dat het mensen waren. Er is een video van, overigens, vertelde hij ook nog, opnemen in gesprekken met hem en andere mensen. En hij vertelde er ook nog even snel bij dat Bluesfestival en American Blues Festival speel daar. En ik heb dat Bluesfestival nog hoort zien in Den Haag. En dat klopt precies.
1: Ja,
2: ja.
1: Iemand die we in die straat, ja, straat moet voorstellen.

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston. Ja. Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Via het gesprek met onze mandozo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst hebben we gehad naar het een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Uh-huh.
3: Okay.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, dat is een buurtje waar ik soms niet al te graag zo loop dan hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 wonings of 29 wonings. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder en dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake, en dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen en waar het een enorme mix was van mensen. Die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, porkchop en hotdogs.
2: Ja, Pools dus, hè?
3: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. Een andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Groot, ja. Een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft. Want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals zo straks ook al bij iemand zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we are here on a hill.

0: up the dial.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten, ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die ben bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen moeite met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hij in Chicago bent dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in een je komt binnen. Er staat een grote bouncer aan de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat is straks weer. Dan heen een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè? Yeah, allemaal. Yeah. En aan de zuidkant daar speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En luister maar.
1: Toen wij er waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, wij hadden gelukkig de gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: I was 10 years on the night a couple of days ago. Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, it's always fun.
3: That's coming up.
4: Yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah. I know you from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong, so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so I'm enjoying myself. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear, and that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
6: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. Het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een hele aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: gitaarspel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt de bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens, prachtige foto's.
1: Ja, ook. Ja, ja.
0: Wel mooi is zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet,
1: maar... ik ook niet.
0: Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens, mensen. Nee, daar wordt nog gezegd, ik Nothing But The Blues. Nothing But The Blues, eigenlijk. Hmm. Nothing But The Blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere erin.
0: Ja.
1: Dat is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met het boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utebracht, 1969. En die is in Europa is die door Volk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... de bluesmensen vooral in het begin in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... ja, dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de tijd een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat wij door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op een nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers 1969. Opgenomen in Chicago op dinsdag 23 januari 1951. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat die Noorse plaat. Dan op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt. Maar in het boek staat er helemaal niet bij.
1: Nee. Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee. Dus
1: nou, is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, Nicky. Muddy Waters,
1: vreemd.
0: Vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendoor, denk ik.
1: Ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de bass. Ja, die zat in het begin altijd bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op de straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als ik bij jou verdien. Ja.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld zo in die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van 40 jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label, Poison Kisses, met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij
1: ja.
0: met veel meer met blanke mensen begon.
1: Paul Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer maar onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen maar voor zwart publiek speelden.
1: Nee, nee, nee, nee. Niet alleen maar het Shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd, en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou, ja. alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten, en speelde hij ook vaak voor, dat... Ja, dat het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals altijd speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja,
0: ja. Ja? En ja, je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, een ding, als me in te binnen schudt, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo uit de kop.
1: Nee, ik ben ook even kwijt.
0: De clubs worden ze weer, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard, ja.
0: Checkerboard, maar dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet.
0: Nee.
1: Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel Hellstead. Dat is er ook al heel lang, hoor. Dat is een zo'n kleine club. En dus in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago, er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja. Dat is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Onkel Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaren doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet schreef het nummer met pianist Helwig van der Vecht, die van de Zwolse formatie Blues Dimension was gekomen om Herman Brood te vervangen. QB and the Blizzards. Easy to leave, hard to forget.

QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Het is een bluesklassieker van Elmore James. En het nummer werd gecoverd door QB and the Blizzards, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Gary Moore, Johnny Winter en Etta James. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying. The sky-

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. De band maakte tijdloze muziek. Dit is een opname uit 1968 en het klinkt nog steeds niet gedateerd. De muziek is ook voor ieder programma te gebruiken, want de een vindt het country, de ander blues en je hoort invloeden uit de folk en soul. De band, The Wait.

The Band, The Wait. Door de komst van gitarist Warren Haynes klonk de Allman Brothers Band plotseling bluesy. Warren Haynes schreef het nummer en hij zong het ook nog eens. The Allman Brothers Band, Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gambler's Roll. Jimmy Vaughan, dat was de oudere broer van Stevie Ray Vaughan, en de broers waren samen vanuit Dallas naar Austin verhuisd, waar Jimmy Vaughan de Fabulous Thunderbirds startte. Dit is een solo-opname van hem en het is ook nog eens een eigen compositie. Jimmy Vaughan, Dankie Woman Blues.

Jimmy Vaughan, Dankey, Woman Blues. Harry Musquet groeide net als iedere teenager in de jaren 50 op met Radio Luxemburg en dus met Little Richard, The Avery Brothers en Ricky Nelson. Hij bleef daarna de popmuziek altijd volgen en Elton John sprong er volgens hem in positieve zin bovenuit. Elton John, Healing Hands.

Elton John, Healing Hands. George Thorogood uit Delaware doet al sinds 1973 hetzelfde. Hij maakt recht toe, recht aan bluesrock. En dat moet hij gewoon blijven doen. Hij scoorde nooit echt grote hits. Dit nummer eindigde op 27 in de Amerikaanse hitparade. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. Blood, Sweat and Tears uit New York. Was een band die pas doorbrak nadat zanger David Clayton Thomas overkwam uit Toronto. Al deed de band zonder deze zanger ook best aardige dingen met Al Kooper, die het nummer ook schreef en later beroemd werd als producer van Lynyrd Skynyrd. Blood, Sweat and Tears. I love you more than you will ever know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. The Electric Flag, dat is een band uit Chicago met gitarist Mike Bloomfield, de beroemde drummer Buddy Miles en zanger Nick Gravenites. Het is een compositie van Mike Bloomfield die in 1981 overleed aan een overdosis drugs. The Electric Flag, Texas.

The Electric Flag, Texas. Marla Glenn, dat is een zangeres uit Chicago. Haar vader was bluesgitarist, haar grootmoeder was gospelzangeres en B.B. King was een huisvriend van de familie. Ze woonde zelf jaren in Frankrijk en had daar haar eigen Marla Glenn band. Maar in 1998 toerde ze door Duitsland en ze bleef daar wonen in Heilbronn. Marla Glenn, Believer.

Malagren, Believer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter uit Texas was in de eerste plaats bluesgitarist, maar ook nog producer van Muddy Waters, Jimi Hendrix en James Cotton. Hij produceerde zelf 58 albums en 2 dagen na een concert in Frankrijk werd hij dood aangetroffen op een hotelkamer in Zurich, Zwitserland. Hij was 70 jaar. Johnny Winter. Cheap Tequila.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings, in 1993. Toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want even vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Lekkere, gezellige, traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of zijn 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus hij heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Hat Moan.

Ja, Heavy Blueske was een van Simon Kinney Lewis, het nummer van Don Nix, Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draaide nee cd van Robbie Ray, de cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22, nee de 2020 Blues.

De 2020 blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Het is blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leefd heeft. Vulle muziek gemaakt. Maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om me toe. Hij schreef een keer in recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

de eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de CD Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Roughhousing, dat was zijn eerste CD of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is. Die is 1986. En toen werkte hij nou gewoon in een autowasserette. Billy Joe Shaver. Man die overleden is in Waco in Texas. Een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen. Recht voor de raap. En ook behoorlijk conservatief. En nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Stond onder de Americana-muzici was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de CD die uitgekomen is in 1993, een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard leeft heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmeulen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zoon verloren op 31 december 2000 aan een overdosis drugs. En de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk ter plekke dood te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Have Blues Must Rock Tramp on Your Street. Hello.